0: Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Cor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur is er ontwaken in alle smaken.
1: Met het nieuws uit de Bollenstreek, het weekendweerbericht, de streektelefoon en nog veel meer.
0: Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit lang vervlogen tijden tot en met de hits van vandaag.
1: De Bollenstreek wordt op zaterdagmorgen wakker met ontwaken in alle smaken.
0: Afwisselend gepresenteerd door Pieter Kuyt en Nadine van Ekeris.
1: En Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Ontwaken in alle smaken.
1: Natuurlijk op Bo.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclass.nl.

0: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
1: Topvoorzetramen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
3: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
2: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
4: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
2: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder zien we wat drukte op de A20 naar Gouda bij Moordrecht en op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar-Noord. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
9: Slaap je goed, dan leef je beter.
10: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
11: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
14: Piepschuim, maar dan BioBased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
15: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
16: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbeekelaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
2: Oh, no. Oh, no.

0: in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending heeft het buurtpakje Rijnsburg de Gouden Prokkel gewonnen. Gaan we langs bij de strontrace in Warmond, spreken we met Victor Salman over zijn benoeming tot erelid van het Atlantic Wal Museum in Noordwijk.

Volgens de tuinders heeft de gemeente onjuiste informatie gegeven over de noodzaak om de tuinen te verwijderen voor een ecologische verbindingszone. Burgemeester Middelkoop en wethouder Mostert ontkennen in de zaak bewust verkeerde informatie te hebben verstrekt. De tuinders pleiten bij de gemeenteraad voor opheldering en behoud van het huidige complex. Ook willen ze inzicht in de provinciale stukken over het onderwerp. Kampeerbedrijf De Jong op de grens van Hillegom en De Zilk heeft zich aangesloten bij de Belgische Dikaar-groep. Eigenaren Hans en Harry De Jong hebben deze stap gezet omdat er binnen de familie geen opvolger is. Met de overname willen de broers de toekomst van het bedrijf en de 50 medewerkers veiligstellen. De winkel, showroom en het technocenter blijven bestaan en beide broers blijven betrokken. Klanten krijgen bovendien toegang tot meer campermerken en een groter servicenetwerk.

0: Het buurtbakkie Rijnsburg heeft de Gouden Prokkel gewonnen. Dat is een landelijke prijs die ieder jaar wordt uitgereikt door Stichting Prokkel. De Gouden Prokkel is voor initiatieven waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, samenwerken en leren kennen. U hoort Jean Roker in gesprek met Truus Gersen. Zij is voorzitter van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk.
1: Prokkel is een prikkelende ontmoeting met mensen met een verstandelijke handicap en mensen zonder verstandelijke handicap.
2: Kijk, nu weten we precies wat is de prokkel. Ik moet wat dat betreft, ik moet je feliciteren. Jullie hebben de Gouden Prokkel gekregen. En dat is nogal wat, omdat het gewoon een landelijk initiatief is. Dus jullie hebben een Gouden Prokkel gekregen. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Die Gouden Prokkel, je wordt dus...
2: Nou, de verkiezingen en zo.
1: Ja, het is met een verkiezing. En daar waren, geloof ik, iets van 9 juryleden van alle soorten mensen. Dat

0: klinkt een beetje raar, maar gewoon mensen van het ministerie tot Stichting Prokkel plus mensen die daarmee te maken hebben.
1: Ja.
0: En daar werden we door genomineerd.
1: Je wordt genomineerd, maar jullie moeten natuurlijk wel eerst een plan indienen, neem ik aan, of niet?
0: Nou, we moesten hem zelf ook uitvoeren. Want dat doen we dus zelf. Je maakt een plan, je gaat kijken waar het kan, met wie, wie. En ik ben heel erg dat het iedere keer eigenlijk een andere locatie is. Dus we kwamen bij het Zeehos uit deze keer. En omdat ik tijd had, gingen we ook nog bij... hier bij Buurtbakje hebben we georganiseerd bij Centraal. Dat was eerlijk gezegd niet heel veel werk. Maar de Prokkel, we hebben een fotospeurtocht gedaan over het terrein van het Zeehos. Het Zeehos, daar de bewoners, die gingen dus ambtenaren, wethouder, burgerleden, raadsleden, gingen ze over het terrein leiden en vertellen wat het is. Dus de Visio, de Rozer. Ze hebben daar ook een podcastafdeling. Dat gingen ze allemaal vertellen.
1: Zij hebben laten zien hoe zij dagelijks daar rondbrengen op het Zeehos.
0: Precies.
1: En zij hebben daardoor uitgelegd aan de ambtenaren en andere belangrijke mensen over, goh, wat betekent dit nu voor ons? Waardoor zij zelf konden zien, die mensen, van goh, hoe is het nou eigenlijk om gehandicapt te zijn of niet?
0: Ja, precies. Okay. Gewoon dus even de andere kant te bekijken. En
1: hoe was de reactie van de ambtenaren en de aanverwante mensen die er rondliepen?
0: Die waren ook heel positief, gewoon een andere blik. Het was ook een gelijkwaardig gesprekken ontstonden daar. Mensen, ja... als je dus over het... tegenwoordig is het in het Zeehos, is het natuurlijk een dokterspost. Nou, dat zie je. En dan denk je, als je zelf niet gehandicapt, oh, wat zielig, oh, wat. Maar mensen met een beperking, die zijn niet zielig. Die leven alleen op een andere manier. En ook op het Zeehos wordt er op een andere manier. En nu konden ze dat laten zien. Gewoon, wij hebben ook werk. Wij hebben ook, wij doen dit, we doen dat. En we hebben ook mooie locaties om te wonen. Dat is anders.
1: Wel mooi, want jullie hebben daardoor... hoeveel inzendingen waren er?
0: Veel, maar er zijn er 13 genomineerd.
1: Ja.
0: En er zijn 3 prijswinnaars.
1: En een van die 13, dat waren jullie en hebben de Gouden Prokkel gewonnen. Dan zijn jullie daarna doorgegaan naar de Buurtkoffie.
0: Ja.
1: Hoe was dat? Want wat was daar de bedoeling van?
0: Daar was gewoon goed de deuren openzetten. Met veel mensen koffie drinken. Dus ook vanaf van buitenaf. En ik had daar de wethouders en er waren burgerleden en raadsleden ook uitgenodigd om daar ook eens te kijken. Want wijkcentrum service centraal is alleen maar een dagbesteding. Dat zijn geen woningen. En dan konden de mensen ook daar kijken. En de deelnemers, dus de mensen die daar zeg maar hun dagbesteding doen, die waren daar zeer enthousiast over. Want er was een wethouder en zijn vrouw ging mee. Dus dat is ook zeer goed ontvangen. En ook daar zie je dus dat mensen van, oh, doen ze dat daar?
1: En dat wijkcentrum, die Buurtkoffie, dat is een dagbesteding, zei je? Wijkcentrum Centraal. Dat zijn allemaal gehandicapte mensen. Of zitten daar ook inmiddels dementen en zo bij, of niet? Want dan wordt het een moeilijke verhaal.
0: Het is wel met niet aangeboren hersenletsel die daar ook zitten. Dat zijn mensen met een rugzakje. En verder is het...
1: Het is gewoon ook leuk dat die mensen aandacht krijgen.
0: Ja.
1: Dat was gewoon belangrijk.
0: Het is niet zoals vroeger werd je in een achterkamertje gestopt, maar dat is gelukkig tegenwoordig niet. Deze mensen hebben ook gewoon recht om te bestaan en ook gewoon aanwezig te zijn en zich te laten zien.
1: Ja. Nou, Truus, dat houdt in dat je, dit is achter de rug, dus je gaat weer opnieuw beginnen. Want volgend jaar weer een nieuw initiatief. Je was al bezig. Oké. Ja. Want volgend jaar september, wat is dat september dat is?
0: Nee, dan is het is van 6 juni tot 12 juni is de Prokkelweek weer.

0: De jaarlijkse strontrace is weer gestart. Tijdens deze race varen meerdere schepen vanuit het Friese Workum naar Warmond om stront af te leveren in ruil voor bloembollen. Daarna keren ze weer terug voor een tocht naar Friesland. Verslaggever Bode Mare was in Warmond. Zij sprak met Henk Keizer, bestuurslid van Stichting Zeilvaart Warmond. Maar eerst hoort u keermeester Christian Tromp.
1: Ze komen stront brengen uit Friesland. En dat doen ze al vanaf 1974. Dat is deze race. Maar daarvoor al 100 jaar, 150 jaar geleden deden ze dat. En waarom deden ze dat? Omdat we hier de geestgronden hadden achter de duinen. Dat was veel met zand. Werden ze aardappelen verbouwd. En met die stront uit Friesland werd dat verrijkt, zodat het veel beter groeide. Dus ze hebben die strontrace, die was al hier op de gang. Want hoe veel meer schepen je heen en weer kan laten doen, hoe meer omzet je hebt. Dus die schippers onderling hadden er een soort race van gemaakt. Om zo snel mogelijk hier te komen, terug nieuwe lading te brengen. En tegelijkertijd gaven we ook weer dingen terug. Want wat deden we met die stront? Het verrijken van de gronden, zoals ik al zei. Maar ook bloembollen werden er geteeld. Dus die werden weer verkocht aan de Friezen. En onder andere kwamen de Friezen erachter dat we hele mooie dakpannen hier konden maken. In Oostgeest onder andere. Die werden ook meegenomen. Die vonden de Friezen zo prachtig, die dakpannen. Vonden ze zo mooi. Zijn ze zelf een fabriek begonnen met die dakpannen te maken. Hebben ze dus gewoon nagemaakt. Hebben ze gewoon nagemaakt, die Friezen. Heel slim van ze. Maar wat gebeurde er vervolgens? Dat die kleine fabriekjes hier in Oostgeest, die redden het niet meer. Want die Friezen hadden hun eigen dakpannen. Dus, wat doen wij hier? Wij ontvangen de stront, wij geven de bollen mee en sinds kort geven wij ook dakpannen mee.
2: En waar komen de schepen vandaan? Uit Friesland?
3: Ze komen uit Friesland, maar ook hier uit deze omgeving. Het was natuurlijk, maakt eigenlijk niet uit waar het schip vandaan komt. Maar als je hier vandaan komt en je doet mee met de strontrace, dan moet je wel vier keer op en neer. Hè? Dan moet je eerst naar Friesland, dan moet je starten. Dan kom je hier naartoe en dan je stront afleveren. En dan weer terug naar, want het eind van de wedstrijd is pas weer terug in Friesland, in Workum.
2: En hoe is de tocht tot nu toe verlopen?
3: Nou, heel soepel. De wind zat in de goede hoek. En zeker op, voor de lichte klasse, die konden dus over de, door Amsterdam heen en daarna over de oostelijke ringvaart. En de oostelijke ringvaart die loopt niet helemaal noord-zuid, maar die loopt een beetje noordoost-zuidwest. En er was zuidenwind en dat betekent dat ze aan de wind aardig snel vooruit konden komen. Dus die waren hier vanmorgen schokkend vroeg. 7:45. Ik denk dat we ze zo vroeg wel eens een keer eerder hebben gehad. Maar dit was toch ook wel een unieke vroege aankomsttijd.
2: Waren jullie er toen zelf ook al?
1: Wij waren er. Absoluut zijn we er. We houden dat goed in de gaten. Tegenwoordig gaat het heel erg makkelijk. Omdat we zo'n app hebben en iedereen heeft zo'n track and trace. Dus we weten waar de schepen zijn. En we kunnen heel goed inschatten hoe lang het nog duurt. Vroeger hadden we dat niet, dus dan werden we wel eens een keer opgebeld door een burgwachter of een sluiswachter als die schepen er doorheen waren. We hadden ook vaak nog wel een persoon die rondreed in een auto, die vond het prachtig en zei, oh, ze zijn nu daar. Toen waren we dus de hele nacht wakker, omdat hij dat steeds weer belde en dan gaat het sneller en dan gaat het langzamer. Wij zorgen dat we er altijd zijn en ze vinden dat ook prachtig om hier ontvangen te worden. Het is natuurlijk ook mooi als je zo'n gigantisch zware tocht achter de rug hebt, dat er dan even een rustpunt is en waar mensen heel graag jouw stront in ontvangst nemen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Landgoed en golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout heeft 2 nominaties ontvangen voor de Landelijke Meetings Awards. Het landgoed maakt kans op de titels Beste Vergaderlocatie en Beste Trainingslocatie van Nederland. De jaarlijkse prijzen zijn bedoeld voor bijzondere locaties waar zakelijke bijeenkomsten en evenementen worden georganiseerd. Volgens de organisatie onderscheidt Tespelduin zich met de mogelijkheid om vergaderingen en trainingen te combineren met bijvoorbeeld golf, een borrel of diner. Via de website van de Meetings Awards kan er nog op Tespelduin worden gestemd. 3 fietsmaatjes stichtingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd om een vaste jaarlijkse bijdrage. De organisaties helpen mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen om samen met vrijwilligers alsnog op pad te gaan. Daarvoor zijn er 14 elektrische duofietsen beschikbaar. Het onderhoud, de verzekering en andere vaste kosten bedragen ongeveer €1200 per fiets per jaar. De stichtingen hebben aangegeven dat sponsoring voor deze terugkerende kosten moeilijk te vinden is. Het Katwijks Museum heeft een nieuwe tentoonstelling aangekondigd over het Duitse kunstenaarsdorp Arentshoop. Net als Katwijk trekt dit dorp al meer dan een eeuw kunstenaars aan vanwege het bijzondere licht en landschap. De expositie laat zo'n 39 kunstwerken zien, van romantische schilderijen tot moderne abstracte kunst. Ook in Arentshoop is een tentoonstelling georganiseerd, met werken die door de conservator van het Katwijksmuseum zijn geselecteerd. De tentoonstelling in Katwijk loopt van 17 oktober tot en met 24 januari.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Oostgeest en Kaagdorp, 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met droog weer en zonnige perioden. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 14 tot 16 graden. De zon krijgt veel ruimte en er is een beetje bewolking. In de middag stijgt de temperatuur tot ongeveer 17 tot 18 graden. Woensdagmiddag blijft het overwegend droog met regelmatig zon. De kans op neerslag is klein. Ook woensdagavond blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee soms vrij krachtig.

0: Stichting Atlantic Walmuseum Noordwijk bestaat dit jaar 25 jaar. Ter ere daarvan zijn Victor Salman en Jeroen van der Zalm afgelopen weekend benoemd tot erelid. Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers werden zij bedankt voor hun jarenlange inzet en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het museum. Victor Salman is al 25 jaar voorzitter van het museum. Wij spreken hem over zijn benoeming tot erelid. Goeiedag, Victor.
1: Goeiedag.
0: U bent al voorzitter van Stichting Atlantic Wal sinds het begin, hè? Sinds 1979.
1: 97. Ja, toen waren we nog niet als organisatie begonnen, maar in 1997. Toen was ik wethouder. Toen kwamen een aantal enthousiaste Noordwijkers naar mij toe. En die vroegen mijn hulp. Omdat ze ten oosten van het fietspad richting Zandvoort, dat ze daar een Atlantic Wal Museum wilden gaan beginnen.
0: Ja, en u was destijds wethouder, toch?
1: Ja, ik was destijds wethouder ruimtelijke ordening. Dus ja, ze kwamen ook aan mij vragen of de gemeente daaraan medewerking zou willen verlenen.
0: Ja. En wat raakte u dan aan dat plan? Waardoor dacht u van, nou, dat is een goed idee, daar wil ik mee aan de slag?
1: Nou ja, Noordwijk is natuurlijk een toeristische gemeente. Dus als je een Atlantic Wal Museum kan krijgen, dan is dat natuurlijk heel erg interessant. Omdat het toen bijna in Nederland geen enkele was. Maar wat mij vooral raakte is, ik ben zelf ook geboren en getogen Noordwijker. En ik heb in mijn jonge jaren nog gezwommen in het oude golfbad. Wat bij dat bunkercomplex lag. Dus ik ken dat gebied. Vroeger na het zwemmen gingen we samen met vriendjes, doken we toch, het mocht niet, maar illegaal die bunkers daarin. En ja, wij zijn ook toen in die tijd in dat complex geweest, wat ten westen van het fietspad ligt. En dat is potentieel gezien was dat zo'n mooi complex om daar wat mee te doen. Dat was een gang die hier en daar wel was ingestort, maar die was 500 meter lang en er lagen 12 verschillende bunkers aan. Dus ik zei eigenlijk gelijk tegen die jongens, ja, want jullie moeten niet in een kleine bunker beginnen. Je moet in dat grote complex gaan beginnen, want dan kun je uiteindelijk ook op termijn gaan uitbreiden.
0: Ja, ja, en zo is
1: dat was eigenlijk het begin.
0: Ja, dat was het begin. En nu 25 jaar later bent u afgelopen weekend benoemd tot erelid, ook vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting. Hoe was dat moment?
1: Ja, dat is dan wel een heel bijzonder moment als je zelf als voorzitter al zo lang bezig bent. En ik heb in het verleden natuurlijk meer mensen in het zonnetje gezet, meer vrijwilligers. We hebben een aantal leden van verdiensten. We hebben al een aantal ereleden die heel veel gedaan hebben. Dus ja, dan is het eigenlijk ook wel heel leuk dat op dat moment dat de stichting 25 jaar bestaat en je officieel dan 25 jaar voorzitter bent, ja, dat doet je wel wat. En het was een hele mooie speech. We zaten met een grote groep van kleine 40 vrijwilligers. Hadden we een uitje gehad, een vrijwilligersuitje, naar het gebied rond Walcheren bij de Schelde, waar ook heel veel bunkers zijn. En na afloop hadden we dan een etentje. En op het moment dat gebeurt, ja, dat doet je wel wat. Dat is wel heel erg leuk. Een stuk waardering. Ja, dat vindt iedereen wel leuk.
0: Ja, en volgens mij hebben jullie met het museum ook nog meer plannen voor de toekomst, hè, om uit te breiden. Ik las wel dat jij nu na 24 jaar toch een stapje wat gas terug wil nemen. Gaat dat ook lukken? Of kriebelt het ergens nog steeds om dit project nog voor te zetten?
1: Ja, het kriebelt natuurlijk altijd. Het blijft kriebelen. Maar ik heb wel gezegd van ja, ik wil eigenlijk eind dit jaar liever willen stoppen. Maar ze hebben toch een beroep op me gedaan. En gezegd van ja, we hebben je nog nodig. Blijf nog alsjeblieft een paar jaar om dat voor elkaar te krijgen wat je nog beoogt. Hè? Want we willen een ontvangstgebouw maken. We willen komen tot, juist omdat we zo'n uniek complex zijn, een nationaal museum. Dus blijf daar nog vooral aan bijdragen. Dus ik heb toegezegd dat ik nog wel een paar jaartjes, maar met ietsje minder gas op de plank zal blijven meehelpen als voorzitter.
0: Oké, Super. Dankjewel voor het interview. Victor Salman, voorzitter van Stichting Atlantic Wall. En recent benoemd tot erelid van Stichting Atlantic Wall. Bedankt voor het interview. A breathless drive on a downtown street.

0: Vorige week is er in de Zilk een dier gespot dat mogelijk een wolf is. Het dier werd maandagavond laat gezien langs de Zilkerduinweg. Er werd een melding geplaatst op de website wolfgezien.nl en het leidde tot vragen van de fractie Helder aan het Noordwijkse College van Burgemeester en Wethouders. Maar hoe zit het met de Zilkers zelf? Hebben zij de wolf inmiddels al een keer gezien? Wij vroegen het op straat.
1: Had u gehoord van de wolfmelding hier in de Zilk?
2: Nee, ik heb daar nog helemaal niets van gehoord. En ik heb hem ook nog niet gespot. Dus geen wolf nog gezien.
3: Ik heb wat voorbij zien komen op Facebook met geruchten over een wolf.
2: Nou, ik denk niet dat als het één wolf is, zal het nog niet een probleem zijn. Ik bedoel, er is genoeg te eten voor hem. Ik denk alleen dat het daar nog natuurlijk wel anders uit gaat zien. Met aangevreten dieren, zeg maar. Dus, ik weet het niet. Dat moeten we maar gaan ervaren, denk ik.
1: Wat zou u doen als u de wolf tegenkomt?
4: Ik heb geen idee. Gewoon doorlopen.
5: Ik heb een fluitje bij me. Zit hier aan mijn rugzak. Dus dat zou ik heel hard op fluiten. En niet weglopen in ieder geval, heb ik begrepen.
6: Ik loop daar wel vaker in de duinen. Best wel vaak. Met vrienden. En ik heb hem niet gezien, helaas. Misschien moet ik verder gaan zoeken. Want ik wil hem eigenlijk al zien.
5: Ik hoor dus net dat er wolvenfluitjes zijn. Ik wist niet eens dat het bestond. Dus ik voel me heel veilig met mijn vriendinnetje ernaast met een wolvenfluitje. Maar ik wist niet dat hier wolven waren. En ik heb ook geen seconde gedacht dat dat hier zou zijn.
0: Het is nog niet duidelijk of het gespotte dier echt een wolf is. Dat wordt nog verder onderzocht.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
8: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat, wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
7: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
9: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
7: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag, vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A20 en de A13. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Oegstgeest-Noord en Kaagdorp, 5 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
12: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
13: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
14: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
15: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
16: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
17: Ah. Oeh, gaat het?
18: Er moet hier echt licht komen.
19: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
20: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
21: Dit is Bo.
22: De omroep van de Bollestreek.
21: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
23: Oh, no.

0: in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending heeft het buurtpakje Rijnsburg de Gouden Prokkel gewonnen. Gaan we langs bij de strontrace in Warmond, spreken we met Victor Salman over zijn benoeming tot erelid van het Atlantic Walmuseum in Noordwijk en vragen we de Zilkers of ze al een wolf gespot hebben in het dorp. Dit en meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft bevestigd dat het politiebureau in het dorp volledig behouden blijft. Die zorg kwam voort

De stukken over het onderwerp. Kampeerbedrijf De Jong op de grens van Hillegom en de Zilk heeft zich aangesloten bij de Belgische Dikaar-groep. Eigenaren Hans en Harry De Jong hebben deze stap gezet omdat er binnen de familie geen opvolger is. Met de overname willen de broers de toekomst van het bedrijf en de 50 medewerkers veiligstellen. De winkel, showroom en het technocenter blijven bestaan en beide broers blijven betrokken. Klanten krijgen bovendien toegang tot meer campermerken en een groter servicenetwerk.

0: Het buurtbakkie Rijnsburg heeft de Gouden Prokkel gewonnen. Dat is een landelijke prijs die ieder jaar wordt uitgereikt door Stichting Prokkel. De Gouden Prokkel is voor initiatieven waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, samenwerken en leren kennen. U hoort Jean Roker in gesprek met Truus Gersen. Zij is voorzitter van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk.
1: Prokkel is een prikkelende ontmoeting met mensen met een verstandelijke handicap en mensen zonder verstandelijke handicap.
2: Kijk, nu weten we precies wat is de prokkel. Ik moet wat dat betreft, ik moet je feliciteren. Jullie hebben de Gouden Prokkel gekregen. En dat is nogal wat, omdat het gewoon een landelijk initiatief is. Dus jullie hebben een Gouden Prokkel gekregen. Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Die Gouden Prokkel, je wordt dus...
2: Nou, de verkiezingen en zo.
1: Ja, het is met een verkiezing. En daar waren, geloof ik, iets van 9 juryleden van alle soorten mensen. Dat klinkt een beetje raar, maar gewoon mensen van het ministerie tot Stichting Prokkel plus mensen die daarmee te maken hebben.
2: Ja.
1: En daar werden we door genomineerd.
2: Je wordt genomineerd, maar jullie moeten natuurlijk wel eerst een plan indienen, neem ik aan, of niet?
1: Nou, we moesten hem zelf ook uitvoeren. Want dat doen we dus zelf. Je maakt een plan, je gaat kijken waar het kan, met wie, wie. En ik ben heel erg dat het iedere keer eigenlijk een andere locatie is. Dus we

0: kwamen bij het Zeehos uit deze keer. En omdat ik tijd had, gingen we ook nog bij... hier bij Buurtbakje hebben we georganiseerd bij Centraal. Dat was eerlijk gezegd niet heel veel werk. Maar de prokkel, we hebben een fotospeurtocht gedaan... over het terrein van het Zeehos. Het Zeehos, daar de bewoners, die gingen dus ambtenaren, wethouder, burgerleden, raadsleden... gingen ze over het terrein leiden en vertellen wat het is. Dus de Visio, de Rozer, ze hebben daar ook een podcastafdeling. Dat gingen ze allemaal vertellen.
1: Zij hebben laten zien hoe zij dagelijks daar rondbrengen op het Zeehos.
0: Precies.
1: En zij hebben daardoor uitgelegd aan de ambtenaren en andere belangrijke mensen... over, goh, wat betekent dit nu voor ons? Waardoor zij zelf konden zien, die mensen, van, goh, hoe is het nou eigenlijk om gehandicapt te zijn of niet?
0: Ja, precies. Okay. Gewoon dus even de andere kant te bekijken. En
1: hoe was de reactie van de ambtenaren en de aanverwante mensen die er rondliepen?
0: Die waren ook heel positief, gewoon een andere blik. Het was ook een gelijkwaardig gesprekken ontstonden daar. Mensen, ja, als je dus over het... tegenwoordig is het in het Zeehos, is het natuurlijk een dokterspost. Nou, dat zie je. En dan denk je, als je zelf niet gehandicapt, oh wat zielig, oh wat. Maar... mensen met een beperking die zijn niet zielig, die leven alleen op een andere manier. En ook op het Zeehos wordt er op een andere manier. En nu konden ze dat laten zien. Gewoon, wij hebben ook werk, wij doen dit, we doen dat. En we hebben ook mooie locaties om te wonen. Dat is anders.
1: Wel mooi, want jullie hebben daardoor... hoeveel inzendingen waren er?
0: Veel, maar er zijn er 13 genomineerd...
1: Ja.
0: En er zijn 3 prijswinnaars.
1: En een van die 13, dat waren jullie en hebben de gouden prokkel gewonnen. Dan zijn jullie daarna doorgegaan naar de buurtkoffie.
0: Ja.
1: Hoe was dat? Want wat was daar de bedoeling van?
0: Daar was gewoon goed de deuren openzetten. Met veel mensen koffie drinken, dus ook van buitenaf. En ik had daar... de wethouders en er waren burgerleden en raadsleden ook uitgenodigd om daar ook eens te kijken. Want wijkcentrum service centraal is alleen maar een dagbesteding. Dat zijn geen woningen. En dan konden de mensen ook daar kijken. En de deelnemers, dus de mensen die daar zeg maar hun dagbesteding doen, die waren daar zeer enthousiast over. Want er was een wethouder en zijn vrouw ging mee. Dus dat is ook zeer goed ontvangen. En ook daar zie je dus dat mensen van, oh, doen ze dat daar?
1: En dat wijkcentrum, die buurtkoffie, dat is een dagbesteding, zei je? Wijkcentrum Centraal. Dat zijn allemaal gehandicapte mensen? Of zitten daar ook inmiddels dementen en zo bij, of niet? Want dan wordt het een moeilijke verhaal.
0: Het is wel met niet aangeboren hersenletsel die daar ook zitten. Dat zijn mensen met een rugzakje. En verder is het...
1: Het is gewoon ook leuk dat die mensen aandacht krijgen.
0: Ja.
1: Dat was gewoon belangrijk.
0: Het is niet zoals vroeger werd je in een achterkamertje gestopt. Maar dat is gelukkig tegenwoordig niet. Deze mensen hebben ook gewoon recht om te bestaan. En ook gewoon... aanwezig te zijn en zich te laten zien.
1: Ja. Nou, Truus, dat houdt in dat je... dit is achter de rug, dus je gaat weer opnieuw beginnen. Want volgend jaar weer een nieuw initiatief. Je was al bezig. Oké. Okay. Ja. Want volgend jaar september, wat is dat september dat is?
0: Nee, dan is... het is van 6 juni tot 12 juni is de Prokkelweek weer.

0: De jaarlijkse strontrace is weer gestart. Tijdens deze race varen meerdere schepen vanuit het Friese Workum naar Warmond om stront af te leveren in ruil voor bloembollen. Daarna keren ze weer terug voor een tocht naar Friesland. Verslaggever Bode Mare was in Warmond. Zij sprak met Henk Keizer, bestuurslid van Stichting Zeilvaart Warmond. Maar eerst hoort u keermeester Christian Tromp.
1: Ze komen stront brengen uit Friesland. En dat doen ze al vanaf 1974. Dat is deze race. Maar daarvoor al 100 jaar, 150 jaar geleden deden ze dat. En waarom deden ze dat? Omdat we hier de geestgronden hadden achter de duinen. Dat was veel met zand. Werden ze aardappelen verbouwd. En met die stront uit Friesland werd dat verrijkt, zodat het veel beter groeide. Dus ze hebben die strontrace, die was al hier op de gang. Want hoe veel meer schepen je heen en weer kan laten doen, hoe meer omzet je hebt. Dus die schippers onderling hadden er een soort race van gemaakt. Om zo snel mogelijk hier te komen, terug nieuwe lading te brengen. En tegelijkertijd gaven we ook weer dingen terug. Want wat deden we met die stront? Het verrijken van de gronden, zoals ik al zei. Maar ook bloembollen werden er geteeld. Dus die werden weer verkocht aan de Friezen. En onder andere kwamen de Friezen erachter dat we hele mooie dakpannen hier konden maken. In Oostgeest onder andere. Die werden ook meegenomen. Die vonden de Friezen zo prachtig, die dakpannen. Vonden ze zo mooi. Zijn ze zelf een fabriek begonnen met die dakpannen te maken. Hebben ze dus gewoon nagemaakt. Hebben ze gewoon nagemaakt, die Friezen. Heel slim van ze. Maar wat gebeurde er vervolgens? Dat die kleine fabriekjes hier in Oostgeest, die redden het niet meer. Want die Friezen hadden hun eigen dakpannen. Dus, wat doen wij hier? Wij ontvangen de stront, wij geven de bollen mee en sinds kort geven wij ook dakpannen mee.
2: En waar komen de schepen vandaan? Uit Friesland?
3: Ze komen uit Friesland, maar ook hier uit deze omgeving. Het was natuurlijk, maakt eigenlijk niet uit waar het schip vandaan komt. Maar als je hier vandaan komt en je doet mee met de strontrace, dan moet je wel vier keer op en neer. Hè? Dan moet je eerst naar Friesland, dan moet je starten. Dan kom je hier naartoe en dan je stront afleveren. En dan weer terug naar, want het eind van de wedstrijd is pas weer terug in Friesland, in Workum.
2: En hoe is de tocht tot nu toe verlopen?
3: Nou, heel soepel. De wind zat in de goede hoek. En zeker op, voor de lichte klasse, die konden dus over de, door Amsterdam heen en daarna over de oostelijke ringvaart. En de oostelijke ringvaart die loopt niet helemaal noord-zuid, maar die loopt een beetje noordoost-zuidwest. En er was zuidenwind en dat betekent dat ze aan de wind aardig snel vooruit konden komen. Dus die waren hier vanmorgen schokkend vroeg. 7:45. Ik denk dat we ze zo vroeg wel eens een keer eerder hebben gehad. Maar dit was toch ook wel een unieke vroege aankomsttijd.
2: Waren jullie er toen zelf ook al?
1: Wij waren er, absoluut zijn we er. We houden dat goed in de gaten. Tegenwoordig gaat het heel erg makkelijk. Omdat we zo'n app hebben en iedereen heeft zo'n track and trace. Dus we weten waar de schepen zijn. En we kunnen heel goed inschatten hoe lang het nog duurt. Vroeger hadden we dat niet. Dus dan werden we wel eens een keer opgebeld door een burgwachter of een sluiswachter. Als die schepen er doorheen heen waren. We hadden ook vaak nog wel een persoon die rondreed in een auto. Die vond het prachtig. En zei, oh, ze zijn nu daar, ze zijn nu daar, ze zijn nu daar. Toen waren we dus de hele nacht wakker. Omdat hij dat steeds weer belde. En dan gaat het sneller en dan gaat het langzamer. Wij zorgen dat we er altijd zijn. En ze vinden dat ook prachtig om hier ontvangen te worden. Het is natuurlijk ook mooi als je zo'n gigantisch zware tocht achter de rug hebt. Dat er dan even een rustpunt is en waar mensen heel graag jouw stront in ontvangst nemen.

0: Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me.
1: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Landgoed en golfbaan Tespelduin in Noordwijkerhout heeft 2 nominaties ontvangen voor de Landelijke Meetings Awards. Het landgoed maakt kans op de titels Beste Vergaderlocatie en Beste Trainingslocatie van Nederland. De jaarlijkse prijzen zijn bedoeld voor bijzondere locaties waar zakelijke bijeenkomsten en evenementen worden georganiseerd. Volgens de organisatie onderscheidt Tespelduin zich met de mogelijkheid om vergaderingen en trainingen te combineren met bijvoorbeeld golf, een borrel of diner. Via de website van de Meetings Awards kan er nog op Tespelduin worden gestemd. 3 fietsmaatjesstichtingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd om een vaste jaarlijkse bijdrage. De organisaties helpen mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen om samen met vrijwilligers alsnog op pad te gaan. Daarvoor zijn er 14 elektrische duofietsen beschikbaar. Het onderhoud, de verzekering en andere vaste kosten bedragen ongeveer €1200 per fiets per jaar. De stichtingen hebben aangegeven dat sponsoring voor deze terugkerende kosten moeilijk te vinden is. Het Katwijks Museum heeft een nieuwe tentoonstelling aangekondigd over het Duitse kunstenaarsdorp Arentshoop. Net als Katwijk trekt dit dorp al meer dan een eeuw kunstenaars aan vanwege het bijzondere licht en landschap. De expositie laat zo'n 39 kunstwerken zien, van romantische schilderijen tot moderne abstracte kunst. Ook in Arentshoop is een tentoonstelling georganiseerd, met werken die door de conservator van het Katwijksmuseum zijn geselecteerd. De tentoonstelling in Katwijk loopt van 17 oktober tot en met 24 januari.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. En ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer vooral vanochtend. Veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Hoofddorp. 20 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen, 6 kilometer file met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door het ongeluk op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met droog weer en zonnige perioden. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 14 tot 16 graden. De zon krijgt veel ruimte en er is een beetje bewolking. In de middag stijgt de temperatuur tot ongeveer 17 tot 18 graden. Woensdagmiddag blijft het overwegend droog met regelmatig zon. De kans op neerslag is klein. Ook woensdagavond blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee soms vrij krachtig.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

0: Stichting Atlantic Palmmuseum Noordwijk bestaat dit jaar 25 jaar. Ter ere daarvan zijn Victor Salman en Jeroen van der Zalm afgelopen weekend benoemd tot erelid. Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers werden zij bedankt voor hun jarenlange inzet en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het museum. Victor Salman is al 25 jaar voorzitter van het museum. Wij spreken hem over zijn benoeming tot erelid. Goeiedag, Victor.
1: Goeiedag.
0: U bent al voorzitter van Stichting Atlantic wel sinds het begin, hè? Sinds 1979.
1: 97. Ja, toen waren we nog niet als organisatie begonnen, maar in 1997. Toen was ik wethouder. Toen kwamen een aantal enthousiaste Noordwijkers naar mij toe. En die vroegen mijn hulp. Omdat ze ten oosten van het fietspad richting Zandvoort, dat ze daar een Atlantikwalmuseum wilden gaan beginnen.
0: Ja, en u was destijds wethouder, toch?
1: Ja, ik was destijds wethouder ruimtelijke ordening. Dus ja, ze kwamen ook aan mij vragen of de gemeente daaraan medewerking zou willen verlenen.
0: Ja. En wat raakte u dan aan dat plan? Waardoor dacht u van, nou, dat is een goed idee, daar wil ik mee aan de slag?
1: Noordwijk is natuurlijk een toeristische gemeente. Dus als je een Atlantikwalmuseum kan krijgen, dan is dat natuurlijk heel erg interessant. Omdat het toen bijna in Nederland geen enkele was. Maar wat mij vooral raakte is, ik ben zelf ook geboren en getogen Noordwijker. En ik heb in mijn jonge jaren nog gezwommen in het oude golfbad. Wat bij dat bunkercomplex lag. Dus ik ken dat gebied. Vroeger na het zwemmen gingen we samen met vriendjes, doken we toch, het mocht niet, maar illegaal die bunkers daarin. En ja, wij zijn ook toen in die tijd in dat complex geweest, wat ten westen van het fietspad ligt. En dat is potentieel gezien was dat zo'n mooi complex om daar wat mee te doen. Dat was een gang die hier en daar wel was ingestort, maar die was 500 meter lang en er lagen 12 verschillende bunkers aan. Dus ik zei eigenlijk gelijk tegen die jongens, ja, want jullie moeten niet in een kleine bunker beginnen. Je moet in dat grote complex gaan beginnen, want dan kun je uiteindelijk ook op termijn gaan uitbreiden.
0: Ja, en zo is
1: dat het, was eigenlijk het begin.
0: Ja, dat was het begin. En nu 25 jaar later bent u afgelopen weekend benoemd tot erelid, ook vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting. Hoe was dat moment?
1: Ja, dat is dan wel een heel bijzonder moment als je zelf als voorzitter al zo lang bezig bent. En ik heb in het verleden natuurlijk meer mensen in het zonnetje gezet, meer vrijwilligers. We hebben een aantal leden van verdiensten. We hebben al een aantal ereleden die heel veel gedaan hebben. Dus ja, dan is het eigenlijk ook wel heel leuk dat op dat moment dat de stichting 25 jaar bestaat en je officieel dan 25 jaar voorzitter bent, ja, dat doet je wel wat. En het was een hele mooie speech. We zaten met een grote groep van een kleine 40 vrijwilligers. Hadden we een uitje gehad, een vrijwilligersuitje, naar het gebied rond Walcheren bij de Schelde, waar ook heel veel bunkers zijn. En na afloop hadden we dan een etentje. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dat doet je wel wat. Dat is wel heel erg leuk. Een stuk waardering. Ja, dat vindt iedereen wel leuk.
0: Ja, en volgens mij hebben jullie met het museum ook nog meer plannen voor de toekomst, hè, om uit te breiden. Ik las wel dat jij nu na 24 jaar toch een stapje wat gas terug wil nemen. Gaat dat ook lukken? Of kriebelt het ergens nog steeds om dit project nog voor te zetten?
1: Ja, het kriebelt natuurlijk altijd. Het blijft kriebelen. Maar ik heb wel gezegd van ja, ik wil eigenlijk zou ik eind dit jaar liever willen stoppen. Maar ze hebben toch een beroep op me gedaan. En gezegd van ja, we hebben je nog nodig. Blijf nog alsjeblieft een paar jaar om dat voor elkaar te krijgen wat je nog beoogt. Hè? Want we willen een ontvangstgebouw maken. We willen komen tot, juist omdat we zo'n uniek complex zijn, een nationaal museum. Dus blijf daar nog vooral aan bijdragen. Dus ik heb toegezegd dat ik nog wel een paar jaartjes, maar met ietsje minder gas op de plank zal blijven meehelpen als voorzitter.
0: Oké, Super. Dankjewel voor het interview. Victor Salman, voorzitter van Stichting Atlantic Wall. En recent benoemd tot erelid van Stichting Atlantic Wall. Bedankt voor het interview. Breathless strife.

0: Vorige week is er in de Zilk een dier gespot dat mogelijk een wolf is. Het dier werd maandagavond laat gezien langs de Zilkerduinweg. Er werd een melding geplaatst op de website wolfgezien.nl en het leidde tot vragen van de fractie Helder aan het Noordwijkse College van Burgemeester en Wethouders. Maar hoe zit het met de Zilkers zelf? Hebben zij de wolf inmiddels al een keer gezien? Wij vroegen het op straat.
1: Had u gehoord van de wolfmelding hier in de Zilk?
2: Nee, ik heb daar nog helemaal niet van gehoord. En ik heb hem ook nog niet gespot. Dus geen wolf nog gezien.
3: Ik heb wat voorbij zien komen op Facebook met geruchten over een wolf.
2: Nou, ik denk niet dat als het één wolf is, zal het nog niet een probleem zijn. Ik bedoel, er is genoeg te eten voor hem. Ik denk alleen dat het daar nog natuurlijk wel anders uit gaat zien. Met aangevreten dieren, zeg maar. Ik weet het niet. Dat moeten we maar gaan ervaren, denk ik.
1: Wat zou u doen als u de wolf tegenkomt?
4: Ik heb geen idee. Gewoon doorlopen.
5: Ik heb een fluitje bij me. Zit hier aan mijn rugzak. Dus dat zou ik heel hard op fluiten. En niet weglopen in ieder geval, heb ik begrepen.
6: Ik loop daar wel vaker in de duinen. Best wel vaak. Met vrienden. En ik heb hem niet gezien, helaas. Misschien moet ik verder gaan zoeken. Want ik wil hem eigenlijk al zien.
7: Ik hoor dus net dat er wolvenfluitjes zijn. Ik wist niet eens dat het bestond. Dus ik voel me heel veilig met mijn vriendinnetje ernaast met een wolvenfluitje. Maar ik wist niet dat hier wolven waren. En ik heb ook geen seconde gedacht dat dat hier zou zijn.
0: Het is nog niet duidelijk of het gespotte dier echt een wolf is. Dat wordt nog verder onderzocht.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
3: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
2: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
2: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A4 is nog wel veel vertraging na een ongeluk van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en knooppunt Burgerveen. Langzaam rijden en stilstaan over 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. 9 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
12: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd, geen marketingteam of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io. Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
13: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtendshow van Bo.

0: Ja, we leren ze ermee kennen in 1973. De mannen van Mud en Dynamite. Ik wens je een bijzonder goede morgen.
1: Dit is Bo. Bo Ochtendshow. Vandaag met...

0: Leuke liedjes maakt hij. Teddy Swings en The Perfect Man.
1: Agenda.
0: Nou, wil je niet bij de radio blijven zitten vandaag, dan kun je straks een bakje gaan doen in gebouw Salvatori aan de Waagstraat 33 in Lisse. Elke woensdag is dat om 10 uur. Een gezellige koffieochtend voor buurtbewoners. En vanmiddag zou je in Noordwijkerhout naar de Victor Shows kunnen in het Victorhuis aan Sporkenhout voor een spelletje Kees of Klaverjas of gewoon voor de gezelligheid. Tussen 2:30 en 4:30 staan onder andere Ria en Bets daar van harte klaar om je te ontvangen en te voorzien van een natje. De ochtendshow. Hier is nog zo'n gigantische stem uit de muziek. Het is Tom Jones. Hij komt uit Wales. En dit was een van de oudjes uit de jaren 70. The Green Green Grass of Home.
2: The old hometown looks the same.

Klassiekertje uit de popmuziek van Tom Jones natuurlijk. Wie zijn er allemaal jarig van de wat bekendere wereldburgers? Nou, Nederlands groot hockeytalent Jip Jansen is jarig. Is 29 vandaag. En de Italiaanse Formule 1-ingenieur, de man achter Max Verstappen, Giampiero Lambiase, GP, hij is 46 vandaag. Acteur Bas Muis kennen we natuurlijk als Stefano Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij wordt 50 vandaag. En de Engelse komiek en acteur Steve Coogan is jarig, 61. Onder andere te zien in de Night in the Museum films. Amerikaanse actrice Lori Petty wordt 63, zit in The Catholic Man. Ze maakt ook scenario's en regisseert films. En Hillegoms journalist Frank van der Linden verjaart vandaag 69. Journalist en presentator Paul Witteman is van deze dag in 1946. En dat betekent dat hij 80 jaar oud wordt. En dat is dezelfde leeftijd als de Engelse zanger-gitarist Justin Hayward van The Moody Blues. Amerikaanse modeontwerper Ralph Lauren is jarig, 87. En het is vandaag de 86e verjaardag van de in India geboren Engelse zanger Sir Cliff Richard.

0: Lekker liedje uit 1981 van Cliff Richard. Een liedje wat ons als radiomakers natuurlijk aanspreekt.
1: Radio.
0: Wij zijn van de radio en wij zijn ook wired for sound. Het is vandaag ook de verjaardag van mijn collega hier bij Bo. Presentator van de sport en ook regisseur van de sport. Technicus bij vele programma's. Pieter Hottevanger is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd met je 45ste. En we doen een liedje op verzoek van Rien Geerlings. Het is een eigen liedje uit de oude doos. Het Cocktail Trio. En het gaat over sport. Hup, hup.

0: Ja, de muzikale mafkezen van het Cocktail Trio uit 1964. Wow.
1: Ouwe meuk.
0: Toen was hij er helemaal nog niet, die Pieter Rottenvanger. Ja. Leuke suggestie luisteraar, vaste luisteraar Rien Geerlings. Vanochtend is er in de Biep in Noordwijk-Rauwt, dus aan de Herenweg nummer 2, een interactieve kindervoorstelling over gevoelens en emoties. Ja, Geen Zin heet het. Een theater Popkus die brengt deze interactieve voorstelling. Het is op de woensdagochtend, dus het is voor jonge kinderen van 3 tot en met 7 jaar. In het verhaal hebben meneer Boom en een kat nergens zin in. De herfst is begonnen, dagen worden korter en niets lijkt leuk. Nou, wil je erbij zijn, kost een paar euro. En dan kun je na afloop ook gezellig op de foto met de poppen in de Biep dus van Noordwijk-Rauwt.
2: Elke werkdag van...

rock'n'rollen met Nothing But Thieves. Bandje uit Southend-on-Sea in Engeland. Weer ze zien, half januari staan ze in de Ziggo Dome. Nog even een rustpuntje zo vlak voor het nieuws van het halve uur. Dit is Charlie Rich. En dat leuke liedje Behind Closed Doors. Willen we dat weten? Wat er zich afspeelt achter gesloten deuren.

0: Nou, die heeft ons een paar mooie liedjes achtergelaten. Charlie Rich, het is een beetje country-achtig liefdesliedje. Behind Closed Doors. Tijd voor het nieuws. We schakelen even naar de nieuwsstudio van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Morgen.
2: Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft bevestigd dat het politiebureau in het dorp volledig behouden blijft. Die zorg kwam voort uit de plannen voor een samenvoeging van politieteams in de Bollenstreek. Die samenvoeging staat gepland voor maart 2027, waarbij het nieuwe basisteam Kust en Bollenstreek ontstaat. De burgemeester van Lisse heeft daarnaast benadrukt dat de politie lokaal actief blijft en dat de teamleiding regelmatig in Lisse aanwezig is. 90 bouwprojecten in de Bollenstreek zijn aangemeld om mogelijk voorrang te krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. 90 bouwprojecten in de Bollenstreek zijn aangemeld om mogelijk voorrang te krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. Het gaat om 20 projecten in Noordwijk en 70 in Hillegom, Lisse en Teylingen. Gemeenten hebben hiervoor speciale lijsten opgesteld, omdat het stroomtekort de bouw van woningen en scholen bemoeilijkt. De aangemelde plannen hebben een geplande startdatum tussen 2026 en 2032 en variëren van losse woningen tot grote appartementencomplexen. Netbeheerder Liander moet nog beoordelen welke projecten daadwerkelijk voorrang krijgen. Al 66 inwoners van Hillegom hebben dit jaar mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten, dankzij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt contributie en lesgeld voor volwassenen die daar zelf onvoldoende geld voor hebben. Tijdens de Week van de Armoede, die plaatsvindt van 12 tot en met 16 oktober, wordt er extra aandacht gevraagd voor deze ondersteuning. Inwoners van Hillegom kunnen zich nog aanmelden voor het fonds via een tussenpersoon. Vaak kunnen deelnemers binnen 3 weken met hun activiteit beginnen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Maar er staat natuurlijk veel meer nieuws bij ons op de website bollenstreekomroep.nl. Het verzamelpunt voor alle berichten uit de Bollenstreek. Het weer dan maar. Het is best nog wat aan de frisse kant, maar het is een prachtige herfstochtend met veel ruimte voor de zon. Enkel sluierwolkje bij een zwakke tot matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur vandaag naar zo'n graad of 17. Vanmiddag zien we de zon ook veel. Er waait een zwak briesje uit het zuidwesten en aan de zee is de wind matig. Vanavond lossen de stapelwolken geleidelijk op. De temperatuur daalt wel snel. Na zonsondergang koelt het snel af naar 13 graden. Komende nacht neemt de bewolking toe. Trekt de zuidenwind langs de zee wat aan. Aan het eind van de nacht ontstaat mogelijk wat lage bewolking of mist. Morgen, donderdagochtend, opnieuw zo'n heerlijke ochtend. Droog met zonneschijn, wat sluierwolken. Het wordt morgenochtend 15 graden. En dan staat er een zuidelijke wind die matig is boven land. En vrij krachtig aan zee. Morgenmiddag ook droog met geregeld zonneschijn. Velden met sluierwolking. Kan het later op de dag wat bewolkt raken. Het is zacht morgen met misschien wel 20 graden in de Bollenstreek. Morgenavond droog met lange heldere perioden in het binnenland. Wolkenvelden langs de kust. In de nacht naar vrijdag een tweedeling. In het noordwesten hebben wolken de overhand. En in het zuiden overheersen heldere perioden. Mogelijk valt er morgen aan het eind van de nacht een spatje regen in het westen.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: de nieuwe versie van Feels Part 2, dus van de Haagse band Son Milieu, staat in de hitparade van vandaag.
1: Agenda.
0: Vanmiddag van 2:30 tot 3:30 kunnen kinderen tot en met 12 jaar aan de slag met het maken van een eigen sieradendoosje. Dat doen ze bij speeltuin De Bijenkorf aan de Emmastraat in Lisse. Staat bij het bericht nog, aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst. Dus zoek de website even op van speeltuin De Bijenkorf in Lisse. En vanavond een familievoorstelling over een missie naar de maan. Onze ruimtevaarder André Kuipers. Dat is in de Muze aan het Wandveld in Noordwijk. Om 7:00 vanavond start dat. André Kuipers komt met de Space Academy Missie Maan. En samen met schrijver Koenen, Sander Koenen, neemt hij je mee op een missie naar de maan. Ruim 50 jaar geleden stonden mensen voor het laatst op de maan. Maar er komen nieuwe maanmissies aan. Hoe gaat dat in zijn werk? Missie Maan is een buitenaards avontuur voor het hele gezin. In de Muze dus vanavond aan het Wandveld nummer 2. En de Muze vind je natuurlijk in Noordwijk aan zee.
2: De ochtendshow met Jacques van den Berg.
0: Het is vandaag de verjaardag van Justin Hayward. En dat is toch wel een stem uit de popmuziek. Hij zong lang bij The Moody Blues, maar hij deed ook dit forever.

van 1917. Komt de muziek van Jeff Wayne uit 1978. Natuurlijk uit The War of the Worlds. Eve of the War. Dit is Forever Autumn, een liedje. We komen bij dingen van de dag van vandaag. Het is 14 oktober. En op 14 oktober in 1980 stond de toen nog redelijk onbekende Ierse band U2 voor het eerst voor een optreden op het Europese vasteland. En dat was in de KRO-studio in Hilversum. En ze speelden toen onder andere dit liedje, waarvan ik ook een live opname draai. Dit is I Will Follow.

0: rock and roll in de ochtendshow. I Will Follow van U2. Maar we waren bezig met de dingetjes van vandaag. Het is 14 oktober 2026.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, op deze dag in 1863 kreeg Alfred Nobel het octrooi op de explosieve vloeistof nitroglycerine. Dynamiet, dus. Ja. En dat was ook de reden dat ik startte dit programma met Mud en Dynamite. In 1916 werd op deze dag Sparta, de voetbalclub op het kasteel in Rotterdam, opgericht. En op deze dag in 1926 verscheen het eerste kinderboek van Alan Milne. Met tekeningen van Ernest Shepherd over de avonturen van speelgoedbeer Winnie de Pooh. Over Eeyore, over konijn, over tijgertje. Ja. En het is vandaag de dag dat Hans van Mierlo met anderen de politieke partij Democraten 66 oprichtte. En vandaag de dag leveren ze de premier. En in 1977 werd de eerste metrolijn van Amsterdam geopend, van het centrum naar de Bijlmer. Het is de geboortedag vandaag in 1907 van sportverslaggever en legendarisch NCRV-legende Barend Barendsen. En ook Willy Alberti was van deze dag, de Amsterdamse zanger die eigenlijk Karel Verbrugge heet. Het is ook de geboortedag van de toch wel te vroeg overleden Margriet Eshuis. We eren haar met een liedje van het album Black Pearl. Dit is het lied over Joe en Jerry uit 1989. Geniet van de stem van Margriet Eshuis.

0: altijd een genot om naar te luisteren. De liedjes van Margriet Eshuis en Joe en Jerry.
1: Agenda.
0: Het is morgenavond de dag dat oud-warmonder Jan Bonjer bij boekhandel Wagner zijn boek De Kempaanden dansen niet meer, hoe het dorp Warmond de Randstad overleed, presenteert. Ja, een boek over hoe Warmond in één generatie veranderde. Jan Bonjer wordt geïnterviewd door Bart Kool, voormalig collega, redacteur, journalist. En na afloop signaleert Jan Bonjer ook de boeken. Toegang is gratis morgenavond in de boekhandel, maar je moet je wel even van tevoren aanmelden. En dat kan gewoon bij Boekhandel Wagner daar. De Kemphanen dansen niet meer dus. Nou, dit soort berichten staan ook allemaal bij ons op de website.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: Ik heb nog tijd voor een liedje uit de jaren 60. De Beatles.

0: beetje gecoverd door vele artiesten. Niet de minste, Neil Diamond bijvoorbeeld. Maar dit is het origineel van de maker zelf. Paul McCartney bij de Beatles natuurlijk. And I love her. Daarmee komen we aan het eind van deze ochtendshow. Maar niet getreurd, want we zijn er elke werkdag.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meijvogel, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Dus morgen is Jan Berg weer aan de beurt. Straks om 10 uur. Dan hoort u het nieuws van de NOS. En daarna start de koffiemix op met natuurlijk Floor Vink en Koen Maas. En vanmiddag om 6 uur heeft Jordan weer reportages en berichten uit de streek. Ik besluit met een liedje van Edwin Evers. Daarmee ga je in de richting van reclame en nieuws van 10 uur. Ik wens je een plezierige dag vandaag. Dit is Vaste Grond van voormalige radiopresentator en tegenwoordig zanger Edwin Evers.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Start de motor! Tractor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: De omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

Luisteraars, van harte goedemorgen. U luistert naar de komende twee uur naar Koffiemix. Een programma gemaakt door technicus Koen Maas en uw gastheer Floor Vink. U luistert naar Bo, de omroep van de Pollenstreek. We zijn te beluisteren op 105.3 FM en kanaal 43 van Ziggo en kanaal 12 van Delta.

De komende twee uur kunt u dus luisteren naar het programma Koffie Mix. En wat doen we in het eerste uur? Natuurlijk rond 10:30 het nieuws en het weer van Bo. En we hebben heel wat berichtjes en we gaan aandacht besteden aan de Vierdaagse. Die aanstaande donderdag gaat beginnen. En ja, de vooruitzichten zijn behoorlijk positief. Lekker weer om te wandelen, dachten we zo. En we gaan natuurlijk ook een muziek draaien. Muziek uit de jaren 60, jaren 70, jaren 80. En we hebben altijd een artiest van de dag waar we ieder half uur een nummer van draaien. Dit keer is het Roy Orbison.

van de hitnummers van Roy Orbison, Only the Lonely. Roy was nogal geliefd bij zijn collega's en volgens Elvis Presley was Roy de grootste zanger van het decennium. Bob Dylan vergeleek hem met de beroemdste operazangers. Mick Jagger had van hem geleerd een juiste gevoel in een liedje te leggen. George Harrison vond dat hij je in het diepst van je ziel kon raken. En Barry Gibb klonk, volgens Barry Gibb klonk zijn stem als The Voice of God. Hij was herkenbaar aan zijn zwarte bril en zijn vetkuif. En de tweede op ons lijstje is natuurlijk altijd een Nederlandstalige.

En dat waren twee grootheden in de Nederlandstalige muziek. Corrie Konings samen met John de Bever. En het nummer heette Jouw Stem en Jouw Lach. Wij hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Woensdag 14 oktober houdt het genootschap Oud de Zilk weer een inloopochtend in Dorpshuis de Duinpan in de Zilk. Die vindt u aan de sportlaan nummer 34. Belangstellenden zijn hier welkom tot 12 uur om boeken met oude foto's in te zien. Dit keer zonder een van de motoren achter inloopochtende Theo van Gelswijk. Hij is de laatste maanden helaas overleden. Maar de mensen in de Zilk willen dat zeker doorzetten wat hij heeft opgezet daar.

Eind jaren 50, begin jaren 60 was dit een enorme hit. Louis Prima met zijn Buena Sera. Een verschil dus tussen gewoon mensen met een band achter zich en die muziek maakte en muziek wat uit een studio vandaan kwam. Goed, we hebben nog een berichtje. Woensdag 14 oktober dan staat astronaut André Kuipers en schrijver Sander Koenen in het Noordwijkse theater De Muze. Zij doen een try-out van een theatervoorstelling Space Academy Mission Moon. Publiek beleeft een reis naar naast de buur, de maan bijvoorbeeld. Begint om 7 uur. Kaartjes zijn €24,50. En via de Muze zijn nog een paar kaartjes beschikbaar.

Dat was gitaarmuziek uit de jaren 60. U hoorde René Nodelwijk met zijn Alligators. En zij speelden de gitaar Boogie. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Trio Ruzanowski treedt woensdag 14 oktober op in de Oude Jeroenskerk. Vader Leon en zijn kinderen Julia en Arthur brengen een concertserie Break the Wake met muziek in Jeroen. De kaartjes zijn verkrijgbaar via www.muziekinjeroen.nl. En aan de zaal, vrienden van Muziek in Jeroen krijgen korting.

En dat was de groep Sound Vision met Ain't No Song Without You. Aanstaande donderdag, de 15e, en dan wordt de 5e Duinenbollenstreek Vierdaagse gehouden. Van 15 tot en met 18 oktober. Donderdag gaan ze starten in Lisse. Dat zal de eerste wandelaar gaat dan om 8 uur weg. Rond 9 uur dan zal men ongeveer in Sassenheim aankomen. Rond 10 uur in Warmond. En de laatste wandelaar die zal in Lisse weer terug zijn. Zo om en nabij 4 uur. We gaan straks nog een aantal weetjes aan u kwijtraken. En we gaan nog een nummertje draaien. Dat heet Raindrops Keep Falling on My Head. Maar ik hoop niet dat het bij de Vierdaagse zal zijn.

0: Dat was BJ Thomas met Raindrops Keep Falling on My Head. En we gaan kijken bij het nieuws en het weer of dat werkelijk zo is.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Warmond. De jaarlijkse strontrace is weer gestart. Tijdens deze race varen meerdere schepen vanuit het Friese Workum naar Warmond om stront af te leveren en daarvoor in ruil bloembollen mee te nemen naar Friesland. Daarna keren ze weer om voor een tocht naar Friesland. Het is de 53ste keer dat deze race wordt georganiseerd. Deze editie leggen 12 schepen de tocht af. En vanwege de gunstige wind arriveerde het eerste schip om 7:45 al in Warmond. De schepen zijn te volgen via Trek en Trace van Stichting Zeilvaart Warmond. We hebben ook een interviewtje met Henk Keizer, bestuurslid van de Stichting Zeilvaart Warmond, en keermeester Christian Tromp. En die kunt u beluisteren via Bo. We hebben nog een berichtje en dat gaat over een Sassenheim. Brandweer is dinsdagochtend opgeroepen voor een brand in de staande ondergrondse container aan de Nicolaas Damestraat in Sassenheim. De brand werd geblust door een container vol te laten lopen met water en de oorzaak van de brand is niet bekend. We hebben nog een berichtje en we zijn vrijwilligers. We worden er gezocht voor de Fietsersbond Duin en Bollestreek voor de jaarlijkse fietsverrichtingsactie op basisscholen in Noordwijk, Noordwijk-Rauten en De Zilk. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Noordwijk. Tijdens de actie wordt de fietsverlichting van leerlingen uit groep 7 en 8 gecontroleerd. Waar nodig worden kleine reparaties uitgevoerd. En dit gebeurt onder begeleiding van fietsenmakers Mooie Kind, fietsen van een fietsmannetje en Van Dam fietsen. De controles vinden plaats tussen 26 oktober en 9 november op 8 basisscholen. Noordwijkse school KC op Zee, Montessori school Wereldwijs, Hofvenne, Klaverweide, Schapendaal, Eglantier en De Zilk. Vrijwilligers kunnen één of meerdere dagdelen helpen. Met de actie willen de organisatoren ervoor zorgen dat kinderen tijdens de donkere maanden veilig en goed zichtbaar kunnen fietsen. Aanmelden kan voor meer informatie bij Duin en Bollestreek, apenstaartje fietsersbond.nl of telefonisch bij Leo Kruithof van de Fietsersbond via 06-45-89-1281. En dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdag is een schitterende herfstdag met veel zon, met zachte temperaturen. Ze liggen ongeveer tussen de 16 en 20 graden. Donderdag is er weinig verandering. Het is een zonnige herfstdag. Prachtig dus om te wandelen. Vrijdag is er een ander weertype. In de ochtend is er veel bewolking. In het westen is er wat regen. En misschien dat als je vroeg gaat wandelen, dat je daar minder last van hebt. Zaterdag schijnt de zon veel fris. 12 tot 15 graden. In het oosten is de kans op lichte vorst. En het is een prachtig wandelweer de komende 4 dagen.

En dat was Mean Woman Blues van Roy Orbison, onze artiest van de dag. Ieder half uur draaien we een nummer van hem. 23 april 1936 werd hij geboren in Texas. In Vermont. In 1955 schreef hij het nummer Ubi Dubi. En Johnny Cash die stuurde dat plaatje op naar Sam Phillips. Dat was de ontdekker van Elvis. Daarna schrijft hij, Roy Orbison nog een aantal nummers voor de Everly Brothers. En natuurlijk ook een nummer voor zichzelf, Pretty Woman. En dat wordt een nummer 1 hit. Hij gaat in 1963 op tournee in Engeland. En dan treedt hij op samen met de Beatles. En dat nummer Pretty Woman is na 30 jaar ook nog een nummer wat gebruikt wordt voor een film. Samen met Julie Roberts en Richard Gere. Oh.

Het was Benny Solo en hij had het over het is koud zonder jou. Een oud nummer in een nieuw jasje gestoken. Dat klinkt gewoon lekker. Ik had nog wat weetjes over de Vierdaagse. 48% komt uit de Bollenstreek vandaan, wat de deelnemers betreft. Dus meer dan 50% komt uit de rest van Nederland. Maar er zijn ook buitenlanders die meedoen. Belgen, Duitsers, Spanjaarden, Oostenrijkers en Amerikanen. En van alle deelnemers is 72% vrouw. En 28% man. En de oudste deelnemer is 94. En de meeste voorkomende achternamen is Van den Berg.

Dat was Chris Andrews met zijn Pretty Belinda. En ja, we hadden vroeger ook nog een sigarettenmerk dat heette Belinda, volgens mij. Goed, de volgende is er eentje weer van gitaarmuziek uit de jaren 60. De Fender Rollers.

dat was Indo-rock op zijn optima forma. We hoorden de Fender Rollers met het nummer Carioca. Aanstaande vrijdag 16 oktober speelt Grupo Sportivo in het Sassenheimse Theater Het Onderdak. Ik dacht dat deze mannen niet meer bestonden, maar ze bestaan al 50 jaar. Ja, dat is een hele leeftijd voor een band. Onderdak vindt u aan de JP Gouverneurlaan nummer 40A. Het is van een oorsprong Haagse band rond frontman Hans van den Burg. Ze spelen in het onderdak dus in Sassenheim. De aanvang is 7:15. Toegangskaartjes kosten €25. Ze zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl. Yeah.

worden Dawn. De groep met Tony Orlando. En ze hadden het over Tie a Yellow Ribbon. Ja, dat was 25 jaar top hits. Vrijdag is de dag van Katwijk. Vrijdag is Katwijk dus de gastheer. Mooie routes zijn uitgezet tijdens de vijfde Duinenbollen vierdaagse. Starten ze morgens om 8:00 in Katwijk. Dan gaan ze via Rijnsburg naar Valkenburg. En zo om en bij 11:15 dan zijn ze dus in Valkenburg. En de laatste wandelaar die komt zo om en bij 4:00 weer terug in Katwijk.

Dansen in de Sterrennacht, dat bracht de groep Sound Vision. Zij speelde Dance in the Starlight. Dat was het eerste uur alweer. Met andere woorden, we gaan afsluiten met een nummer wat uitgezocht is door technicus Koen Maas. Hij had uitgezocht Laurens van Rooyen, een van de Nederlands bekendste componisten en pianisten. Die werd geboren in Utrecht en bezocht daar het conservatorium. En hij brengt een nummer en dat heet Piano. En hij heeft het over Brussel. Wij gaan even pauzeren. En dat houdt in dat we u naar, na 11 uur weer terug horen. Hopen te in dit programma.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
10: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
5: Tot 12 uur, de koffiemix.

Luisteraars, dit is het tweede uur van ons programma Koffie Mixer. Luister naar Bo, de omroep van de Bollestreek. Wij zijn te beluisteren op 105.3 FM en kanaal 43 van Ziggo en kanaal 12 van Delta. Dit programma wordt gemaakt door technicus Koen Maas en uw gastheer Floor Wink.

doen we in het tweede uur natuurlijk rond 11:30 het nieuws en het weer van Bo. Rond 11:45 de verjaardagskalender van Oh Ja. En we hebben natuurlijk nogal wat berichtjes die we graag aan u kwijt willen. En we hebben natuurlijk muziek. Ieder half uur draaien we een nummer van de artiest van de dag. En dat is dit keer Roy Orbison.

Dat was onze artiest van de dag, Roy Orbison met Pretty Woman. Hij heeft redelijk veel succes, maar dan slaat het noodlot toe. Zijn vrouw Claudette verongelukt bij een motorongeluk. Zijn huis brandt af en in 78 krijgt hij 3 bypasses. Maar daarna is hij weer als herboren. Hij doet duetten samen met Bruce Springsteen, Elvis Presley en Bonnie Raitt. En hij richt in ieder geval de Traveling Wilburys op, samen met niet al te zondige artiesten. George Harrison, Bob Dylan en Tom Petty maken deel uit van de Traveling Wilburys. En daar hebben ze erg veel succes mee.

dat was Rudy de Wit en hij had zin in een feestje. Nou, een feestje wordt het in ieder geval. De vijfde Duin en Bolle Vierdaagse. Die wordt gehouden van 15 tot 18 oktober. Dag nummer 3, dat begint in Hillegom. De start is in de Hoofdstraat bij de Oude Pomp. En men loopt via het Keukenhofbos naar het Langeveld, via de Zilk, naar de kop van Zuid-Holland. En langs vele bloembollen telers in de heerlijkheid die ooit Jan Sis, een echte vriend van Rembrandt van Rijn, maakte. En zondag 18 oktober, dan wordt het de dag van Noordwijkerhout. De finish is zoals altijd in het feestelijke Noordwijkerhout. Wat heet, je medaille ontvang je in het iconische Witte Kerkje en wandelt zo via het feestplein het dorp binnen. De route loopt via Duinenstrand en via Koningin Wilhelmina Boulevard. Men begint 's morgens weer om 8 uur. In Noordwijk zijn ze ongeveer rond 11 uur op de boulevard. En daarna is de binnenkomst van zeg maar 2:30 tot 4 uur.

Hij is vandaag jarig. Vandaag draaiden we nog een succesnummer van hem. Dit keer Live in Dol. Ik heb nog een berichtje. Zaterdag 17 oktober organiseert de Stichting Vrienden van de Witte Kerk voor de zesde keer haar bakwedstrijd Ga uit je pan. De deelnemers kunnen hun baksels die dag inleveren vanaf 8:30 tot 9:30 bij de Witte Kerk in Noordwijkerhout. Dat vindt u aan de Dorpsstraat nummer 7. Er zijn twee categorieën. Jongeren tot en met 14 jaar en nog een categorie 15 jaar en ouder. De deskundige jury bestaande uit leraren van de KTS in Voorhout beoordelen de aangeleverde lekkernijen. Om 11 uur vindt de prijsuitreiking plaats. En u kunt natuurlijk u altijd aanmelden via de wedstrijd. Van info apenstaartje vriendenvandewittekerk.nl.

En toen was uit de tijd dat de schepen nog hier voor de kust lagen met piratenzenders. Iedere discjockey had natuurlijk een eigen tune. En dit was de tune van Eddie Becker, de man met de wekker. En werd gespeeld door André Brasseur. En dat nummer heette Big Fat Spiritual. Ik heb nog een berichtje. De Culturele Raad in Hillegom organiseert een aantal dingen deze maand. Op 18 oktober, dat is op zondag, dan is er een opgewekt klassiek voorgesteld door Sijbrand Loot en Kelly Johannes. Dat is natuurlijk in de Culturele Raad in Hillegom. De aanvang is 3:00 's middags. Toegangsprijs is €10. Dat is inclusief een drankje. La, la.

En dat was de groep Only Folk. En zij hadden het over Today is a Beautiful Day. Nou, het is inderdaad een prachtige herfstdag. Met andere woorden, dit nummer konden we zeker draaien. Ik heb nog een berichtje. Gaat over het volgende. Zaterdag 17 oktober staat liedjesmaker en multi-instrumentalist Diederik Ensink in Warmondse Theater het Trefpunt. Die vindt u aan de Heerweg nummer 80 met zijn programma Iets te Vieren. Hij gaat in ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag op zoek naar het antwoord op de vraag of er in deze tijd nog wel iets te vieren valt. De kaartjes zijn €20. De aanvang is 20:30 en de kaartjes zijn verkrijgbaar via theaterhettrefpunt.nl.

Dat was uit de jaren 70 geworden. De groep Shocking Blue met het nummer Venus. We hebben tot het nieuws en het weer hebben we nog eentje openstaan. En dat is natuurlijk Irene Cara met de Flashdance.

0: Grote rage in de jaren 80 met haarwandjes om en beenwarmers. We horen een Marine Cara en de Flash Dance. En wij gaan naar het nieuws en het weer.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Flore Vink. Een bericht uit De Zilk. De jong kamperen en recreatie in De Zilk sluit zich aan bij de Belgische groep Dicar. Daarmee willen de eigenaren Hans en Harry de Jong de toekomst van hun bedrijf veiligstellen. Omdat er geen opvolging binnen de familie is, zochten de broers, ze zijn alle twee 63, een geschikte partner. De aansluiting biedt volgens hen voor de 50 medewerkers zekerheid over de toekomst van het bedrijf. En voor de klanten komen er meer merken beschikbaar. En kunnen campers sneller worden geleverd en is er een grote servicenetwerk in België. Dicar Groep, dat vorig jaar ook Campo Live in Heineoord overnam, wordt hiermee volgens de ondernemers marktleider in Nederland. Harry en Hans de Jong blijven zelf actief binnen het bedrijf. Ook de winkel, showroom en technocenter in De Zilk blijven bestaan. Dan hebben we een berichtje van fietsmaatjes. De drie fietsmaatjes stichtingen in Noordwijk, Noordwijk-Rout en De Zilk vragen de gemeenteraad om een jaarlijkse financiële bijdrage. Het geld is nodig voor het onderhoud van de duo fietsen en andere vaste kosten. Fietsmaatjes helpen mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Samen met vrijwilligers maken zij fietstochten op speciale elektrische duo fietsen. De drie stichtingen beschikken samen over 14 duofietsen. Elke fiets legt jaarlijks zo'n 4.500 kilometer af. En de kosten voor onderhoud, verzekering, stalling en andere voorzieningen bedragen ongeveer 1200 euro per jaar. Voor de aanschaf van de nieuwe fietsen die tussen de 14.000 en 16.000 euro kosten, vinden de stichtingen meestal wel sponsors. Voor de terugkerende kosten is dat moeilijker. We hebben nog een berichtje uit de gemeente Teylingen. Teylingen heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over het handhavingsverzoek rond het oude Koningshuis aan de Wilhelminalaan nummer 13 in Sassenheim. Dat meldt het college aan de Teylingen gemeenteraad. Het verzoek werd op 16 juni ingediend. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van dit Rijkse monument. Resultaten zijn inmiddels binnen en worden door de gemeente beoordeeld. Daarnaast heeft de gemeente een eigenaar gevraagd een omgevingsvergunning aan te vragen voor het hekwerk aan de voorkant van het monument. Omdat de beoordeling meer tijd kost, is de beslistermijn van een handhavingsverzoek verlengd tot en met 4 december. Dan gaan we naar het weer. Vandaag is een schitterende herfstdag met veel zon. Temperaturen lopen tussen de 16 en 20 graden. Morgen donderdag is er weinig verandering. Het is een zonnige herfstdag. Vrijdag krijgen we een iets ander weertype. In de ochtend is het bewolkt en daarna gaat het hier en daar een spatje regenen. Zaterdag schijnt de zon weer, maar het wordt veel frisser. Temperaturen lopen op tot 12 tot 15 graden. En in het oosten van het land kan het zelfs lichte vorst zijn. Daarna is het prachtige wandelweer voor de vijfde vierdaagse van de Bollestreek.

was onze artiest van de dag, Roy Orbison, met het nummer Dream Baby. Hij had veel succes in die periode. Helaas duurt dat niet al te lang. Op 52-jarige leeftijd overleed hij aan een hartaanval in Nashville in Tennessee. Paul McCartney noemt hem een van de grootste rock and roll sterren. En we hebben in ieder geval nog heel veel muziek die hij achterlaat.

en dat was natuurlijk Justin de Wild met het nummer Cheerio. Een hit van deze zomer. En hij heeft weer een nieuwe, volgens mij. Ik ben bezig om hem in ieder geval ook te verpakken te krijgen. Misschien dat we een van de volgende keren wel een keertje zullen draaien. Goed, we hebben nog een berichtje. Dat gaat over het volgende. Zaterdag 17 oktober staat actrice en zangeres Ricky Kolen in het Sassenheimse Theater Het Onderdak. Dat vindt u aan de JP Gouverneurlaan nummer 40A. Met haar solovoorstelling Een Rare Leeftijd. In dit persoonlijke en muzikale programma neemt Kolen haar publiek mee in de herkenbare verwarring, humor en verwondering. En de aanvang is 20:15. Toegangsprijs is €22. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

En deze kwam weer uit onze jukebox vandaan. De top 100, wel te verstaan. U hoorde Ben E. King met het nummer Spanish Harlem. De mensen die houden van gitaarmuziek, die komen vandaag aan hun trekken. Want het volgende nummer is van Willy Wisseling en His Giants.

En dat was Willy Wisseling en zijn Giants met zijn nummer Happy Guitar. En de volgende is er eentje van de dames. Je weet wel, die ene dame met dat splitje tussen haar tanden.

Dames van Pussycat hadden maar één opdracht. Dat was dus smile, oftewel lach. Nou, dat willen we zeker onthouden. We hebben even de verjaardagskalender van Oh Ja erbij gepakt. En 16 oktober, dan is jarig mevrouw Heemskerk Baasdorp. Zij wordt 85 jaar. Len Coat, 19 oktober is ze jarig, wordt 93. En Kees Rietvink op 21 oktober wordt 85 jaar. Allemaal gefeliciteerd mensen en hopelijk nog vele gezonde jaren.

En dat waren de groep Stai Tai en ze hadden het over Mexico. En het was een lekker nummertje om te wandelen, dachten we zo. Onze uitzending zit erop. Koen heeft nog een stukje filmmuziek uitgezocht. Dit keer Conquest of Paradise. Natuurlijk gemaakt door Vangelis. En wij draaien het tot het nieuws van 12 uur. Bedankt voor u voor het luisteren. Graag tot volgende week, zelfde tijd, zelfde zender.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
12: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
11: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
12: topvoorzetramen.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Dus vooral het begin op deze woensdag. Hey Floor, dankjewel voor het doen van de koffiemix. Muzikale week door weer te zagen, dat is wat we gaan doen. In het uurtje radio tussen 12 en 1 uur op de Omroep van de Wollenstreek. Sing for the Day als eerste in dit radioprogramma van Jaws Baker. My Little Lady. Een Nederlandstalige uitvoering van Marco de Hollander. De meest recente single. En hij gaat lekker deze plaat. En hij klinkt zo gezellig.

Marco Den Hollander, de Hollander en My Little Lady, die jou 100 tremolo's in een nieuwe jas gestoken. Een boek heet Vallen en Opstaan. Boek over Frans-Duits. En zo heet ook de nieuwe single van de zanger uit Tiel.

0: met vallen en opstaan.
1: Een prachtige single van Frans-Duits.
0: Zal ik verder gaan?
1: Titel was een boek. Titel was een nieuwe single. Vallen en opstaan, en wat een goede uitvoering. Wat een goede productie. Frans-Duits en vallen en opstaan in 12 uurtje. En het is een mengelmoes, het is een ratatouille. Dus gaan we nu heel

komen dan ook echt heel iets anders doen op Domino van de Wollenstreek. Luister maar. Oh, oh. Zijn we er klaar voor, vrienden en vriendinnen? Om de week muzikaal door midden te hakken. Wauw. Wauw. We gaan even rocken. Met een kloppend hart, Leeuwenhorst, Noordwijk en Oud.

Hij kijk hier, die gaan we niet nadoen. Nou, dit was What is Finest and the Peace of the Rock. Ik had het al een beetje weggegeven. Elton John en Kiki die uit de jaren 70. Dit is Don't Go Breaking.

uit de jaren 70. Elton John en Kiki die... En een hele grote hit destijds. Zowel op de radio, in het land, maar ook in de vaderlandse discotheken. Dansbare, een soort van disco-muziek. Don't Go Breaking My Heart was dat. En dit gaat over Suzy. En over de bui die over is. Dit is Henk Wijngaard.

van de tachtigers in het programma. Henk Wijngaard was dat. En Suzy, de bui is over. We gaan langzaam maar wel zeker naar het nieuws van half 1 op deze woensdagmiddag. Dat doen we met Rocky Pauw. En die heeft een uitvoering gemaakt vorig jaar. Van weet je nog wel, die avond in de regen. Omdat het ook gezellig moet zijn op de radio, toch?

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft bevestigd dat het politiebureau in het dorp volledig behouden blijft. Die zorg kwam voort uit de plannen voor een samenvoeging van politieteams in de Bollenstreek. Die samenvoeging staat gepland voor maart 2027, waarbij het nieuwe basisteam Kust en Bollenstreek ontstaat. De burgemeester van Lisse heeft daarnaast benadrukt dat de politie lokaal actief blijft en dat de teamleiding regelmatig in Lisse aanwezig is. 90 bouwprojecten in de Bollenstreek zijn aangemeld om mogelijk voorrang te krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. 90 bouwprojecten in de Bollenstreek zijn aangemeld om mogelijk voorrang te krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. Het gaat om 20 projecten in Noordwijk en 70 in Hillegom, Lisse en Teylingen. Gemeenten hebben hiervoor speciale lijsten opgesteld, omdat het stroomtekort de bouw van woningen en scholen bemoeilijkt. De aangemelde plannen hebben een geplande startdatum tussen 2026 en 2032 en variëren van losse woningen tot grote appartementencomplexen. Netbeheerder Liander moet nog beoordelen welke projecten daadwerkelijk voorrang krijgen. Al 66 inwoners van Hillegom hebben dit jaar mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten, dankzij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt contributie en lesgeld voor volwassenen die daar zelf onvoldoende geld voor hebben. Tijdens de Week van de Armoede, die plaatsvindt van 12 tot en met 16 oktober, wordt er extra aandacht gevraagd voor deze ondersteuning. Inwoners van Hillegom kunnen zich nog aanmelden voor het fonds via een tussenpersoon. Vaak kunnen deelnemers binnen 3 weken met hun activiteit beginnen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

eerste na half 1 Brian Ferry. Ook het brein achter Roxy Music. Het was Let's Stick Together. En dit is Don Mercedes.

Don Mercedes, de jagelijke Rob van Bommel heet uit 1976. Peter Koelewijn schreef het, het is een origineel Amerikaans country nummer eigenlijk, maar dit was de hit in Nederland. Rocky. Alleen de beste melodietjes en de leukste liedjes zijn goed genoeg voor de luisteraar van dit radioprogramma. 12 uurtje. Vanuit Leeuwenhorst, Noordwijk en Oud, het kloppend hart van de Bollestreek. Deze, dit is zo goed. 8 mannen uit Philadelphia. Hit na hit, na hit, na hit. Oude soul en disco. En wat een hit hebben ze gehad. Wat een hit. Dit is er een van.

Van Matje de Tramps uit het grijze wijze hit verleden. En Hold Back the Night. We blijven nog eventjes in de gouden oude sfeer. Arida Swidding. De Nederlandse discogroep The Time Bandits. Oh boy.

0: Blijft het mooie plaat, deze van de Time Bandits. In 12 uurtje. En Specialized in You. We gaan er eventjes naar de beste zangers. De aflevering van Yves Berensen, die stond centraal. En Desiree deed zeilen op de wind van vandaag. En het is zo mooi. Het is echt goed. Luister en huiver.
1: Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen.

Desiree en zeilen op de wind van vandaag. Ik wil even twee mensen feliciteren. Connie en Nico Wesseling, gefeliciteerd. Jullie waren gisteren 30 jaar getrouwd. Of afgelopen week, eergisteren was dat volgens mij. Ik zag het op Facebook voorbij komen. Ik dacht, hey, Nico, die ken ik nog. Die is opgegroeid in de Hoogstraat in Noordwijkerhout. Daar kwam ik destijds ook veel, want ik logeerde daar vaak bij mijn tante. En die tante was dan weer een nicht van de moeder van Nico. Ja, de wereld zit best niet echt ingewikkeld in elkaar. Maar we waren een soort van in de wette familie en nog steeds. Dus Connie en Nico, 30 jaar, mijlpaal, gefeliciteerd met jullie huwelijksdag. De nieuwe Jesse Prins. Dit is Nooit meer weg. Opvolger van 1%.

Jesse Prins op de oproep van de Bollenstreek en Nooit meer weg. Zijn meest recente single, speciaal gedraaid voor Nico en Connie Wesseling. 30 jaar getrouwd deze week. En dat is een mijlpaal.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar dé duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een openbaar toilet in Park Groot Leerust in Warmond moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Het toilet had eigenlijk al voor het watersportseizoen geplaatst moeten worden, maar het ontwerp moest worden aangepast zodat het toilet goed bij het park past. Daarover is gesproken met omwonenden en de erfgoedcommissie. De vergunning is inmiddels rond en het toilet is besteld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boom.
1: Fireball.
0: De muziek van Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd, geen marketingteam of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag, met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Politici in Lisse maken zich zorgen over het nieuwe beheer van Floralis. De gemeente wil met nieuwe beheerders ongeveer 2 ton per jaar besparen. Raadsleden zijn bang dat er straks te veel aandacht is voor geld verdienen en te weinig voor culturele activiteiten. Ook twijfelen ze of de gemeente het nieuwe beheer voor 1 januari geregeld krijgt. Wethouder Riet Austi denkt dat dit wel gaat lukken, maar veel raadsleden zijn daar niet gerust op. Ook is er nog onduidelijkheid over hoeveel geld de gemeente echt gaat besparen. De gemeente Noordwijk heeft in de wijk Vinkenveld een noodsteunpunt getest. Dat gebeurde in de wijk Jutter. Tijdens de oefening werd uitgegaan van een situatie waarin Nederland al ongeveer 30 uur zonder stroom zat. Hierbij kunnen ook telefoon, internet en alarmnummer 112 uitvallen. Inwoners konden bij het steunpunt terecht met vragen en noodmeldingen. De eerste ervaringen waren positief, maar er zijn ook punten die beter kunnen. En bedrijven kunnen zich aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2027. Deze prijs is bedoeld voor tuinbouwondernemers die werken aan nieuwe en duurzame ideeën. De 3 beste plannen krijgen hulp bij hun plannen en een voucher van €20.000. Op 15 december worden de genomineerden bekendgemaakt en op 10 maart volgend jaar volgen de winnaars. Aanmelden of iemand voordragen kan tot en met 24 november via de website van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
13: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
12: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor

Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl. De omroep van

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een openbaar toilet in Park Groot Leerust in Warmond moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Het toilet had eigenlijk al voor het watersportseizoen geplaatst moeten worden, maar het ontwerp moest worden aangepast zodat het toilet goed bij het park past. Daarover is gesproken met omwonenden en de erfgoedcommissie. De vergunning is inmiddels rond en het toilet is besteld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. There she was, just a woman.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en dat is al goed te merken onderweg. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam 20 minuten vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. De andere kant op is het ook druk richting het zuiden. Daar heb je nu 20 minuten extra reistijd. Op de A4 staat ook file. Van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 10 minuten tijdverlies. Verderop naar Rotterdam staat het vast tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. Dat kost je nog eens 20 minuten extra. Heeft ook te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Benelux-tunnel. En daar zijn nu een paar rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: is Bo.
10: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Politici in Lisse maken zich zorgen over het nieuwe beheer van Floralis. De gemeente wil met nieuwe beheerders ongeveer 2 ton per jaar besparen. Raadsleden zijn bang dat er straks te veel aandacht is voor geld verdienen en te weinig voor culturele activiteiten. Ook twijfelen ze of de gemeente het nieuwe beheer voor 1 januari geregeld krijgt. Wethouder Riet Austi denkt dat dit wel gaat lukken, maar veel raadsleden zijn daar niet gerust op. Ook is er nog onduidelijkheid over hoeveel geld de gemeente echt gaat besparen. De gemeente Noordwijk heeft in de wijk Vinkenveld een noodsteunpunt getest. Dat gebeurde in de wijk Jutter. Tijdens de oefening werd uitgegaan van een situatie waarin Nederland al ongeveer 30 uur zonder stroom zat. Hierbij kunnen ook telefoon, internet en alarmnummer 112 uitvallen. Inwoners konden bij het steunpunt terecht met vragen en noodmeldingen. De eerste ervaringen waren positief, maar er zijn ook punten die beter kunnen. En bedrijven kunnen zich aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2027. Deze prijs is bedoeld voor tuinbouwondernemers die werken aan nieuwe en duurzame ideeën. De 3 beste plannen krijgen hulp bij hun plannen en een voucher van €20.000. Op 15 december worden de genomineerden bekendgemaakt en op 10 maart volgend jaar volgen de winnaars. Aanmelden of iemand voordragen kan tot en met 24 november via de website van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan een paar flinke files. Op de A4 heb je de meeste vertraging. Van Amsterdam naar Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Het oponthoud is daar bijna een uur. Op de A12 is het heel druk naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden. Daar sta je 25 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. Je doet er 10 minuten langer over daar. En op de A20 naar Gouda sta je tussen knooppunt Vlaardingen en Rotterdam-Overschie zo'n 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt tot nu toe een stukje drukker dan anders op woensdagmiddag. Met name op de A4 is het aansluiten van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over de hele A4 bijna. Je hebt daar ruim een half uur extra reistijd. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. Sta je ook een half uur in de file. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En op de N219 sta je ook een kwartier vast. Dat is van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. Het is ook heel druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Ook daar moet je bij Wassenaar rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
10: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een openbaar toilet in Park Groot-Leerust in Warmond moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Het toilet had eigenlijk al voor het watersportseizoen geplaatst moeten worden, maar het ontwerp moest worden aangepast zodat het toilet goed bij het park past. Daarover is gesproken met omwonenden en de erfgoedcommissie. De vergunning is inmiddels rond en het toilet is besteld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het westen van het land moet rekening houden met een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ypenburg heb je 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Verder is het druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor de Van Brienenoordbrug. Daar sta je 20 minuten vast. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je een kwartiertijdverlies tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. Op de A12 naar Den Haag moet je ook bijna een half uur geduld hebben. Dat is tussen Bunnik en Woerden. En op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel is het druk. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. De vertraging is daar bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
3: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 6 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want daar sta je door een ongeluk bij knooppunt Ypenburg 50 minuten vast vanaf Hoogmade. Bij Ypenburg zijn nu 3 rijstroken dicht. Verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein op de A4 naar Rotterdam heb je nog eens een kwartier tijdverlies. Het is ook heel druk op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden sta je 20 minuten vast. En verderop heb je nog eens 20 minuten oponthoud tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. En op de A20 naar Hoek van Holland moet je 20 minuten geduld hebben. Dat is tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending de staking van buschauffeurs in het openbaar streekvervoer. Een vooruitblik op de aankomende Duin- en Bollevierdaagse. Hoe een begroting in Hillegom tot stand komt. En winterzeezwemmen in Noordwijk. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
1: Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk wil meer onderzoek doen naar de verbouwing van het gemeentehuis. Eind september bleek dat de verbouwing bijna 5 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. Het college wil eerst onderzoeken of een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in Noordwijkerhout geld kan besparen. Daarna wil het college zo snel mogelijk met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komen. De brandweer is dinsdagochtend met spoed naar de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim gegaan. Daar stond een ondergrondse container in brand. De container is helemaal volgepompt met water en op die manier konden de brandweerlieden het vuur blussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De 27-jarige Milou Attalide uit Katwijk aan Zee doet mee aan de streamingversie van Wie is de Mol? In dit programma voeren kandidaten samen opdrachten uit om geld te verdienen, maar één van hen is de geheime mol die probeert de opdrachten te saboteren. Attalide is lid van de gemeenteraad in Katwijk en ze is al jaren fan van het programma. Ze vindt het daarom heel bijzonder dat ze nu zelf meedoet. De opnames zijn gemaakt in Kroatië en de eerste twee afleveringen zijn nu gratis te zien via NPO Start.

0: Voor wie woensdagochtend met de bus naar werk moest, had waarschijnlijk een probleem. Buschauffeurs van openbaar streekvervoer waren namelijk aan het staken voor een betere CAO. Verslaggever Erik Kooijman van Omroep West stond 's ochtends vroeg in Katwijk bij stakende buschauffeurs.
1: Ja, ze hebben hun tent opgeslagen bij de Lage Weg. En ik kwam net een bus tegen, nummer 999. En daar stond op geen dienst. Die ging naar de garage, die ging vandaag niet rijden. En zo veel bussen in onze streek, zeg maar, het buitengebied. Dus de stad is inderdaad anders. En ik sta bij een tentje waar de CNV, de FNV verzameld is met broodjes van de bonden. En verse koffie. Ik sta met Marco Ros. Marco, jullie zijn er vroeg bij, want jullie willen een vuist maken, denk ik, hè? Want de eisen zijn nogal aanwezig.
2: Ja, de eisen zijn zeer zeker aanwezig. Maar goed, wij willen geen verslechteringen. Hetgeen wat we nu al hebben, dat kan altijd beter. Dat wil iedereen natuurlijk. Maar we willen pertinent geen verslechteringen. Geen diensten die maximaal opgerekt worden tot 10 uur. We hebben al diensten van 9 uur op een dag. Dat is mooi genoeg. 10 uur is gewoon veel te veel.
1: Is de rek eruit wat dat betreft? Omdat de diensten, zeg jij bijvoorbeeld, daar proberen ze een verlenging te maken. Maar het gaat ook om salaris, hè?
2: Natuurlijk gaat het ook om salaris. Maar goed, als het loonbod van de werkgevers pas op 1% staat, ja, dan kom je gewoon veel te kort. De inflatie ligt al boven de 3%. Nou, we krijgen er 1% bij. Ja, sorry hoor, maar hoe moet ik dan mijn boterham nog op tafel brengen?
1: En in 2 jaar 9,5%. En dus dan moet je een beetje naar elkaar toe groeien.
2: Ja, dat lijkt me wel, hè.
1: Zijn jullie aan tafel?
2: Nog niet. Nog niet. Het ultimatum is verstreken. De werkgevers hebben daar niet op gereageerd. En ja, dan ga je nog niet om tafel. En dit is meer een middel, wat iedere Nederlander heeft natuurlijk, waarmee wij kunnen afdwingen dat de werkgevers toch wel weer aan tafel komen om te gaan praten.
1: Wat betekent het voor de mensen die normaal gesproken met jullie bussen rijden in de streek?
2: Op dit moment betekent het dat ze...
1: Kijk, een beetje moeilijk erbij.
2: Nee, maar goed, ze kunnen in principe van A naar B. Maar of ze van B weer terug naar A kunnen, ja, dat ligt er maar aan. Het besmet werk mag niet. Dus de diensten die nu stilstaan, die worden dus uiteindelijk niet gereden. Die ritten worden ook niet gereden. Dus
1: wat is besmet werk?
2: Besmet werk houdt in dat een andere collega mijn rit gaat rijden. Dat mag gewoon niet. Dat zijn gewoon bepaalde regels die zijn gewoon vastgelegd en uitgesproken. Het gaat gewoon niet gebeuren. Dat is ook niet netjes. Want dan heeft het middel van staken heeft geen druk meer.
1: Dus er rijdt geen bus?
2: Nou, er rijden wel bussen. Maar goed, dan is het voor de reiziger, wat je net al vroeg, dan is het voor de reiziger is dus de vraag: ik kom van A naar B. Maar of ik van B weer terugkom in A, dat is de vraag.
1: Welke buschauffeurs rijden dan wel?
2: Momenteel, wat ik weet, is een aantal buitenlandse chauffeurs en ZZP'ers die ze nog inzetten.
1: Die mogen wel besmet rijden?
2: Nee, die rijden geen besmet werk. Die rijden gewoon hun eigen diensten. Iedereen is vrij om te kiezen om te staken, ja of nee. Hè? Dat is gewoon een regel. Wil je staken omdat je het eens bent met wat wij willen? Ja, prima. Wil je werken omdat je zegt van, ik kan het financieel niet redden of mij interesseert het niet? Ja, prima. Dan ga je werken. We mogen ze niet tegenhouden. We mogen dus niet een bus voor de poort neerzetten en zeggen, joh, dat is gewoon bij wet geregeld. De werkwilligen mogen wij niet blokkeren. Nou, dan doen we dat ook niet.
1: Duidelijk, hoewel er wel wat vragen zijn nog. Maar goed, we kunnen hier uren over praten. Dat zijn de regels van staken en de regels die zijn duidelijk. Wat mij betreft, eventjes nu. Voor veel mensen heeft het dus consequenties. Die staan wellicht bij de bus te wachten. Anderen die kunnen opstappen. In ieder geval, er is actiebereidheid hier bij deze tent in Katwijk.

0: Heel rustig in de auto, even wat mailtjes weg te werken. Maar om mij heen wordt al van alles en nog wat opgebouwd. Ik zit hier in Lissen bij het Vierkant. En ja, eigenlijk loopt alles volledig op schema. En dan zo'n zonnetje erbij. Joh, wij hebben er echt helemaal zin in.
1: Ja, want hoe staat het weer ervoor? Komt er een zonnetje?
0: Ja, we zitten nu met een zonnetje. Er wordt nog niet gewandeld, maar om 5 uur komen er heel veel wandelaars, enkele duizenden, hun startbenodigdheden halen. Een wandelboekje, een stempelkaart. Allerlei dingen die erbij horen. Dus dat is mooi. En dan is het de bedoeling dat we morgenochtend gaan starten. En dat zonnetje er nog steeds is. Want dat zijn de weersverwachtingen. Voor vrijdag verwacht men wel een paar buitjes. Maar zaterdag en zondag moeten weer 2 mooie dagen gaan worden. Dus ik heb daar hele goede hoop op, eerlijk gezegd. Ik teken daar direct voor.
1: Jullie hebben het wel eens slechter getroffen, dat weet ik.
0: Nou, vooral de eerste paar jaar, de eerste 2 jaar zijn echt niet leuk geweest. Veel nattigheid. Het was al grappig dat we na 2 jaar nog altijd geen goede foto's hadden. Geen goede marketingfoto's hadden. Want iedereen die we gefotografeerd hadden,
1: zeiknat.
0: Die liepen rond met capes en paraplu's en noem maar op.
1: Ja, nou ja, u zegt het zelf. Het is inmiddels al 5 jaar geleden dat de eerste editie was. En als u dan terugkijkt naar die allereerste keer, hoe heeft het evenement zich dan over de afgelopen jaren ontwikkeld? Naast het weer natuurlijk.
0: Nou, we hebben heel erg gezocht naar hoe het moest. 4 dagen. En 4 dagen dan op welke plekken starten en finishen. Dat zijn er inmiddels dus 4 geworden nu. En dat heeft nogal wat voet in de aarde voor de organisatie. Maar goed, het gaat om de wandelaars, niet om de organisatie. En we hebben de markt ook iets beter leren kennen. Dus we zijn wel redelijk gegroeid. Maar ja, we hebben nog geen 10.000 deelnemers of zo, dat niet. We verwachten dit jaar ruim over de 4.000 heen te gaan. En dat was nog niet gelukt tot nu toe. Dus ik denk dat het hoe dan ook een groei is. En als je dan die ontwikkeling ziet. Ik denk dat we een hele professionele organisatie zijn geworden. En dat de wandelaars dat ook goed herkennen. En daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, en hoe houden jullie het zeg maar spannend voor degene die elk jaar meedoen? Want lopen jullie elk jaar een andere route? Of hoe zit dat?
0: Nee, we moeten 200 kilometer afzetten. Of althans, aan routes bepalen. Nou, dat is niet te doen om in de Duin- en Bollenstreek ieder jaar 200 kilometer andere routes aan te bieden. Dus wij kiezen ervoor om dezelfde routes te doen. We hebben daar een thema aan vastgeplakt. Dat was eerst, waren dat bloemen, toen was dat een bol. Daarna was het de dahlia. Maar dat was allemaal niet houdbaar vanwege het weer of omdat we het niet hadden. En nu hebben we daar cultuurhistoria vastgeplakt. En dat betekent concreet dat we zo'n stuk of 30, 35 acteurs en storytellers hebben die mooi verkleed allerlei verhalen van de dorpen vertellen. En dat zijn hele korte verhaaltjes. Maar iedereen die wandelt gaat deze mensen tegenkomen. En of ze het leuk vinden of niet, maar ze zien in ieder geval, ze worden verrast door een Jacoba van Beieren vanzelfsprekend. Vissersvrouwen en mannen natuurlijk. Een machinist die bij een station iets vertelt over zijn station die er niet meer is. Kortom, een aantal van dit soort leuke gekke dingen. En we denken dat hebben we vorig jaar in het klein gedaan. En dat is erg bevallen. Dat werd goed bevonden. Dus vandaar dat we dat nu met een echte toneelschool goed hebben voorbereid. En er heel veel mensen zijn die dat doen. Per dag zo'n stuk of 10-12 scènes. Dus dat wordt heel leuk. Ik denk dat het op die manier wel spannend en leuk blijft.
1: Dus als ik het goed begrijp, alle deelnemers, en dat zijn er bijna 4.000... Die leren ongevraagd, of ze het nou willen of niet, die leren dus over de Duin- en Bollenstreek.
0: Ja, je kan ook hard doorlopen en niet luisteren. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat doen niet veel mensen, want de meesten die vinden het juist hartstikke leuk om dit soort dingen mee te maken. En het is ook zo dat als ze er geen tijd voor hebben, omdat ze door willen lopen, dat kan ik me voorstellen, dan er is altijd een QR-code aanwezig. En als ze die dan scannen, dan kunnen ze het verhaal achteraf teruglezen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om toch, gevraagd of ongevraagd, iets te leren. En ik denk dat dat gewoon erg op prijs gesteld is.

0: Antwerp. Of tenminste wordt, en vorig jaar was dat al zo. Dus ik denk dat het een goede zet is. Ja.
1: En voor de luisteraar die nu denkt van, oeh, dat wil ik eigenlijk ook wel meenemen. Is last minute aanmelding, is dat nog mogelijk?
0: Nou, ik ben heel blij dat je dat vraagt, want dat hebben we 4 jaar lang niet gehad. En vorig jaar waren er echt behoorlijk wat mensen die kwamen, die voor niks kwamen. Dat is de reden waarom we dit jaar een na-inschrijving hebben geregeld. Dat betekent dat iedereen die komt, vanavond kan er al gekocht worden, zeg maar, een startbewijs gekocht worden in Lisse. Maar morgenochtend voor de start en vrijdagochtend voor de start en ook zaterdagochtend voor de start kan men startbewijzen komen halen en gewoon lekker meedoen. Het enige wat niet kan, is op zondag. Want we vinden het eigenlijk not done dat je voor 1 dag een startbewijs kunt kopen en dan de glorie van de vierdaagse gaat voelen bij de intocht in Noordwijkerhout. Dus met andere woorden, ja, kom alsjeblieft. En op zondag, als je toch op zondag mee wil doen, prima. Maar dan zul je eerder al je kaarten moeten kopen. Bijvoorbeeld een weekendarrangement, dat wordt heel veel gedaan. Zaterdag en zondag.
1: Snap ik. En als je, ik heb begrepen dat zondag een enorme opkomst is voor het binnenhalen bij de grote finale en de finish. Dus ja, dan moet je ook wel een paar dagen hebben geleden. Laatste vraag, Tjeerd. Vieren wij over 5 jaar het 10-jarig jubileum van de Vierdaagse?
0: Ja, daar gaan we wel vanuit.
1: Ja?
0: Tuurlijk, we hebben nu het eerste lustrum. En dit wordt een hele mooie editie. Ik bedoel, alle tekenen wijzen erop. Dus wat mij betreft gaan wij gewoon rustig door. En of dat dan net met hier en daar wat veranderingen is, dat zou best kunnen. Maar wij zijn niet van plan om dit evenement te stoppen. Nee, zeker niet.
1: Dan gaan we er gewoon vanuit dat het volgend jaar en de komende 5 jaar gewoon nog is. De Duin en Bolle Vierdaagse start deze donderdag haar 5e editie. Tjeerd Scheffer van de organisatie, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En veel plezier de komende dagen.
0: Dankjewel, graag gedaan.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Politici in Lisse maken zich zorgen over het nieuwe beheer van Floralis. De gemeente wil met nieuwe beheerders ongeveer 2 ton per jaar besparen. Raadsleden zijn bang dat er straks te veel aandacht is voor geld verdienen en te weinig voor culturele activiteiten. Ook twijfelen ze of de gemeente het nieuwe beheer voor 1 januari geregeld krijgt. Wethouder Riet Austie denkt dat dit wel gaat lukken, maar veel raadsleden zijn daar niet gerust op. Ook is er nog onduidelijkheid over hoeveel geld de gemeente echt gaat besparen. De gemeente Noordwijk heeft in de wijk Vinkenveld een noodsteunpunt getest. Dat gebeurde in de wijk Jutter. Tijdens de oefening werd uitgegaan van een situatie waarin Nederland al ongeveer 30 uur zonder stroom zat. Hierbij kunnen ook telefoon, internet en alarmnummer 112 uitvallen. Inwoners konden bij het steunpunt terecht met vragen en noodmeldingen. De eerste ervaringen waren positief, maar er zijn ook punten die beter kunnen. Romy Heemskerk is gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Katwijk. Ze wist de jury te overtuigen met haar enthousiasme en goede ideeën voor kinderen in de gemeente. Romy volgt Lucas van Duivenbode op en wordt de derde kinderburgemeester van Katwijk. Ze vertegenwoordigt kinderen bij belangrijke gebeurtenissen zoals de Sinterklaasintocht. Ook wordt Romy voorzitter van de nieuwe kindergemeenteraad die op 3 november begint.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Thielen wil de regels om een nieuwe school op te richten weer aanscherpen. 5 jaar geleden werden ze juist versoepeld. Maar dat heeft ertoe geleid dat er veel scholen zijn begonnen met maar een paar leerlingen. Tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw is in de rechtbank in Arnhem 15 jaar cel en tbs geëist. De man zou zijn vrouw in Lent bij Nijmegen 25 keer hebben gestoken. Hij zegt zich er niets meer van te kunnen herinneren. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Dat is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Het weer, morgen opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat nog steeds een lange file op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ypenburg. De weg is weer vrij, maar je hebt daar nu nog zo'n 3 kwartier op onthoud. De file wordt langzaam korter. Op de A12 naar Den Haag is het druk. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein, de vertraging is een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je voor de Van Brienenoordbrug nog 10 minuten tijdverlies. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar 10 minuten vast. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint droog met geregeld zon en enkele dunne wolken. In de vroege ochtend ligt de temperatuur rond 11 tot 13 graden. Daarna wordt het snel zachter, de wind komt uit het zuiden en is matig, en aan zee kan het wel wat harder waaien. Donderdagmiddag blijft het droog, de zon schijnt regelmatig, maar later kunnen vanuit het noordwesten meer wolken komen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden en de zuidelijke tot zuidwestelijke wind blijft matig. Donderdagavond blijft het ook droog, wolken en opklaringen wisselen elkaar af en de temperatuur daalt langzaam naar ongeveer 15 graden.

0: De burgemeester en wethouders van Hillegom hebben afgelopen week de programmabegroting gepresenteerd. Dit is een soort huishoudboekje voor de gemeente en daar staat in waar de komende jaren geld aan wordt besteed en hoeveel. In het programma BNW van Hillegom vertelt wethouder Mike Roelofs over hoe zo'n begroting tot stand komt en hoeveel geld ze te besteden hebben.
1: Het gaat om in totaal een begroting van inkomsten en daarmee ook tegenover de uitgaven van 74 miljoen euro.
2: Kijk eens aan. En hoe gaat zo'n begroting opstellen? Komen alle chefs en managers van het gemeentehuis die komen bij u op audiëntie en hebben ze een wensenlijstje?
1: Als je het globaal wil bekijken, inderdaad werkt het een klein beetje zo. Nee, het is dat bij de afdeling financiën wordt opgehaald wat er uitgegeven moet worden komend jaar, wat voor plannen er gemaakt zijn, hè, welke al akkoord zijn door de gemeenteraad ook, die moeten natuurlijk al op het lijstje hebben staan ook. Hè, maar nieuwe ideeën, nieuwe zaken komen er ook wel eens in voor. Worden ook uitvoerig beschreven aan die begroting. Voor geld inderdaad komt bijvoorbeeld een andere wethouder met een portefeuille aan. Die vraagt of er nog ruimte is in de begroting voor een bepaald punt.
2: Ja, zo direct gaat het ook. Dat de financiën maakt gewoon een lange lijst en dan komen kruisjes en minnetjes en plusjes te staan.
1: Nou, er wordt als eerst ook gekeken naar moet het als apart raadsvoorstel naar de gemeenteraad. Hè? Want echt grote zaken gaan altijd naar de gemeenteraad als apart voorstel. En dat is ook belangrijk, want de gemeenteraad is het hoogste orgaan. En die gaat ook over het geld van de gemeente Hillegom. Mm-hmm. Maar als er wat kleins is, zoals vorig jaar bijvoorbeeld Camerini, hadden wij het vervangen van de verkeerslichten die alvast besteld moesten worden erin staan. Ja, dat was voor onze reden om hem wel alvast erin te zetten.
2: Okay.
1: Dus zo kan het ook gaan. Het gaat vaak om de kleinere zaken en niet om de grote uitgaven of de grote belangrijke zaken waar de gemeenteraad de kaderstelling een rol voor heeft.
2: Is dat goede nieuws, de inkomsten, die 72 miljoen, wat was het?
1: 74
2: miljoen. Ja. Waar haalt u die vandaan?
1: Die komen uit veel zaken. De belangrijkste is het gemeentefonds die wij van het Rijk krijgen. Van Den Haag eigenlijk. Krijgen het grootste deel van onze inkomsten vandaan. Voor de rest hebben wij ook onroerende zaakbelasting waar wij inkomsten vandaan krijgen. Dat is een belasting die wij op onze inwoners heffen eigenlijk. Op eigenaren van woningen. Mm-hmm. Maar ook eigenaren van niet-woningen. En gebruikers van niet-woningen. En wij hebben afvalstoffenheffing en rioolheffing. Maar daarbij is een limiet opgeschreven. Daar mag alleen maar geld opgehaald worden. Wat we in totaal daar maximaal voor uitgeven.
2: Ja.
1: Want dat mogen we niet. Geld voor de afvalstoffenheffing mogen we niet voor iets anders uit gaan geven dan voor afval.
2: En als ik een nieuw paspoort bestel in Hillegom, kost mij dat geld. Verdient u daarop? Of is dat...
1: Toevallig is paspoort een vastgesteld tarief. Dus daar mogen we ook niet van afwijken. En daar zitten wij ver onder kostendekkendheid. Dus dat betekent eigenlijk dat wij verlies maken elke keer als jij een paspoort opvragen.
2: Ja, ja.
1: Maar voor andere leesjes kijken we zoveel mogelijk waar we wel die ruimte hebben naar kostendekkendheid. Dus dat we gewoon op 100% van onze kosten, zeg maar, dat we dat ook factureren naar de aanvraag van bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag voor bouwwerk.
2: En dan is het altijd een meerjarenbegroting. Niet alleen voor volgend jaar, het huishoudboekje, maar voor de komende 4 jaar. Ja. Dan hebben we altijd van die mooie lijstjes. En onderaan de streep staat dan een plusbedrag en een minbedrag. Die 4 jaar, hoe zien die 4 jaar eruit in Hillegom?
1: Nou, voor 2027 ziet het er nog hartstikke positief uit. En komen we er eigenlijk nog goed uit. Echter wel, 2026 was eerder genoemd. Heb ik ooit hier gezeten ook. Voor het ravijnjaar 2026. Dat is door middelen van het gemeentefonds, het Rijk dus... opgeschoven naar 2028.
2: Het ravijnjaar was het grote rampspoed. Exact. Alle gemeentes komen zwaar geld kort.
1: Ja, en dat is echt opgeschoven naar 2028. En dat zien we ook terug in de begroting. Dat voor 2027 hebben we nog een plus van meer dan 5 ton. Maar voor 2028 komen we ongeveer 6 ton nu begroot. Hè. Dus dat is nog niet... Dus voor de meerjaarbegroting nu 6 ton tekort. Maar gelukkig zien we daarna wel weer voor Hillegom in ieder geval stabiliseren. Dus dat betekent dat we daarna wel weer gewoon in de plus eindigen voor 2029 en 2030.
2: En mag u aan het einde van de rit in een min eindigen eigenlijk als gemeente? Of krijgt u dan op uw donder van iemand?
1: Nou, in principe is het zo dat de provincie, dat is onze toezichthouder in deze, en die controleert ons of we in ieder geval juist begroten en of we financieel er juist voor staan. Dus we mogen eenmalig in de min komen binnen 3 jaren. Dan moet het 1 jaar positief zijn. Moet in ieder geval een positief vooruitzicht zijn.
2: Ja.
1: Maar dan controleert de provincie op. En als we kijken naar die controle, het jaar erop moet het dus verbeterd zijn. Nou, voor ons geldt dat niet in ieder geval. Wij hebben 1 minjaar in 2028 wat we laten zien. Voor volgend jaar niet. Dat is in ieder geval begroting 2027. Maar we moeten wel het minjarenperspectief laten zien.
2: Okay. Dus dit wordt, als het goed is, als je kijkt naar die bedragen onderaan de lijst, goedgekeurd door de provincie in ieder geval.
1: Daar gaan wij wel vanuit inderdaad dat de goedkeuring van de provincie hierop komt. Ja, zeker.

0: Het wordt steeds kouder buiten en we gaan ook steeds meer richting de winter. De meeste mensen zoeken dan de warmte op, maar er zijn ook mensen die het nog kouder trotseren. In Noordwijk wordt het winterzeezwemmen georganiseerd, waarbij een groepje mensen wekelijks de zee ingaan. Tijdens het programma Peer en Meer vertelden de initiatiefnemers Jelle van Duin en Leander Kramer hoe ze op het idee zijn gekomen.
1: Eigenlijk het idee komt eigenlijk van mijn opa vandaan.
2: Ja.
1: Die zei vroeger tegen mij van, joh Jelle, als jij nooit meer verkouden wil worden, moet je eigenlijk elke week de zee in. Dus de kou trotseren, jezelf blootstellen aan het koude zeewater.
2: Ja.
1: En toen dacht ik eerst van, ja, die man die is een beetje op leeftijd, is een beetje gek geworden. Maar ik ben 7 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest.
2: Ja.
1: En daarna wilde ik er eigenlijk alles aan doen om mijn gezondheid op topniveau te brengen.
2: Ja.
1: Toen ben ik daarmee begonnen. En dat had eigenlijk een hele positieve uitwerking.
2: Oké, okay, en dat kwam echt door het zwemmen in het koude zeewater?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, want jullie gaan ga door.
1: Ik ben daar met mijn broer en een vriend mee begonnen.
2: Ja.
1: Ongeveer 5 jaar geleden.
2: Ja.
1: Een jaar later leerde ik Leander kennen.
2: Ja.
1: Die had eigenlijk van zijn achtergrond en zijn passie ook als cold exposure, koude blootstelling.
2: Ja.
1: Heb ik hem leren kennen.
2: Ja.
1: En destijds begeleiden wij samen nu elke zondag een groep lekker het koude zeewater in.
2: Ja, lekker dan. En trouwens, je opa, hoe oud is die geworden?
1: Mijn opa is 95 geworden.
2: Oh! Nou,
1: 96.
2: Cool, dat is wel respectabel dan. Nou, hartstikke mooi dan.
1: Geen vrijbrief voor iedereen dat hij ook zo oud wordt.
2: Ja. Nee, ja, ik weet het niet. Nee, maar goed, van september tot en met april. Dus gaan jullie iedere zondag de zee. En dat klinkt mij toch wel behoorlijk fris in de oortjes, hè. Maar wat trek je nou zo aan dat winterzeezwemmen? Is dat alleen maar je gezondheid dan?
3: Ja, het is natuurlijk 1 de gezondheid. Maar ja? Het is 2 ook dat je met een groep samen die zee ingaat. En een bepaalde verbintenis met elkaar aangaat.
2: Ja.
3: Dus we gaan de koude zee in, die overigens nu nog niet zo heel koud is, hè.
2: Nee.
3: Nu is de zee nog ongeveer 17 graden. Elke week wordt het iets kouder, dus je lichaam went eraan. Maar je merkt ook dat mensen er altijd toch een beetje met spanning in gaan.
2: Ja.
3: En iedereen komt altijd lachend uit. Dus hoe mooi is het als je met elkaar dat kan doen?
2: Ja.
3: Om lachend uit te komen en die energie te voelen van die kou.
2: Ja, iedereen is blij dat ze weer eruit kunnen natuurlijk. Hè. En daarom komen ze lachend eruit. Hey, maar wat voel je nou als je voor het eerst dat koude zeewater instapt? Is het dan ontzettend wennen of wat gebeurt er dan met je lichaam?
1: Nou, kijk, het is wel heel erg wennen, want je lijf is het over het algemeen niet gewend.
2: Nee.
1: Het idee is, vandaag de dag hebben we heel veel comfort. Dus overal kan je het lekker warm maken. Dus thuis kan je het lekker warm maken. In de auto, op je werk,
2: in
1: de winkel, waar dan ook, is het eigenlijk altijd comfortabel. En ons lichaam is het niet echt meer gewend om blootgesteld te worden aan kou. Dus daarom is dat ook het hele idee van het winterzwemmen.
2: Ja.
1: Als jij op het moment dat jij het water ingaat, doe natuurlijk eerst een goede warming-up. Want je moet eerst het lijf goed warm krijgen.
2: Ja.
1: Daarna ga je koude zeewater in. En dan eigenlijk je lijf schrikt van, ineens is het heel koud. We moeten die persoon op gaan warmen. Dus je bloed gaat heel erg stromen, je hart gaat pompen.
2: Ja.
1: Om jou weer warm te krijgen. Omdat je lichaam is dat niet meer echt gewend. Dus eigenlijk je maakt eigenlijk je eigen interne motortje maakt je weer wakker.
2: Oh, werkt het op die manier. En als dan het zeewater uitkomt, hè, want je noemt allemaal dus positieve voorbeelden. Maar kom je dan ook bijvoorbeeld weer energieker eruit of lekker ontspannen? Hoe voel je je dan?
3: Nou, dat verschilt heel erg per persoon natuurlijk.
2: Ja.
3: Het is eigenlijk van meerdere factoren afhankelijk. Heb je heel slecht geslapen, ja, dan kan je daar een boost van krijgen.
2: Ja.
3: Het is heel belangrijk ook hoe koud is de buitentemperatuur, hoe koud is de zee.
2: Ja.
3: En we kijken natuurlijk heel erg met elkaar dat we niet te lang erin te gaan. Ga je er te lang in, dan koelt je lichaam te hard af. En dan is het opwarmen, duurt ook langer.
2: Ja.
3: Dan kan je sneller vermoeid raken.
2: Ja.
3: We doen het eigenlijk niet zo heel lang, maximaal een paar minuten.
2: Ja.
3: Zodat je lichaam ook daarna weer niet te lang tijd nodig hebt om op te warmen.
2: Oh, op die manier. Dus als het ware een soort nieuwjaarsduik eigenlijk?
3: Nou, nee, wel iets meer, want dan rennen ze er heel snel in. Wij gaan echt wel even goed met de schouders onder water en even ook gewoon genieten van de rust en de stilte om ons heen.
2: Ja, ja. Oké, okay. En jullie doen het dus met de hele groep, hè? En wat maakt het dan zo leuk om samen met zo'n groep te doen, hè? Bestaan er dan ook bijvoorbeeld vriendschappen of relaties of andere leuke dingen?
1: Nou, ik merk wel dat het heel erg een soort saamhorigheidsgevoel creëert.
2: Ja.
1: Want Ja, ik merk ook dat mensen het toch wel interessant vinden. Die er dan door de jaren heen zijn er steeds meer mensen bijgekomen.
2: Ja.
1: En het is toch wel een soort ochtendritueeltje. Uh-huh. We hebben natuurlijk net een zomerstop gehad. Omdat het zeewater, ja, het is winterzwemmen. Ja. Dus we gaan in de zomer, kan je ook gewoon de zee in blijven zwemmen.
2: Ja, dat is ook lekker dat ook. Voor je.
1: Maar je merkt toch dat de mensen, die vinden het heel leuk om weer te beginnen. Want die zien elkaar dan elke week. En daarna doen we ook het even een bakkie met elkaar bij Beach Club O.
2: Ja, ja.
1: Je merkt dat de mensen het heel erg gezellig vinden. En ook, ja, je voelt echt de warmte van de mensen in de groep.
2: De saamhorigheid, ja, ja. En moet je dan een goede zwembeur zijn om mee te kunnen doen? Of kan iedereen het proberen?
1: Nou, we gaan niet te diep. Want wij zijn natuurlijk allebei hier gekwalificeerd voor om dit te doen.
2: Ja.
1: En wij gaan natuurlijk, als het heel erg stormt, als er heel erg veel stroming is, hele hoge golven, dan dan is het natuurlijk niet verantwoord om dat te doen. En we gaan ook nooit verder eigenlijk dan ons middel de zee in.
2: Nee.
1: Om het veilig te houden voor iedereen.
2: Oké dan. Maar goed, ook veiligheid is belangrijk natuurlijk. Hè, want er kan natuurlijk van alles gebeuren als het opeens het koude water in gaat. Hè. Moeten beginners opletten en hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen ook weer toch wel veilig weer het water uitkomt?
1: Nou, wij blijven sowieso als een groep pinguïns blijven we allemaal bij elkaar. Dus het is niet dat de een in Katwijk belandt en de andere in IJmuiden.
2: Oh, zo ergens.
1: Iedereen blijft goed bij elkaar. En als er mensen zijn die nieuw meedoen, wij leggen altijd alles van tevoren goed uit.
2: Ja.
1: Als jij de zee inloopt en je lijf, je voelt echt aan alles van, hey, dit is echt niks voor mij, dit voelt echt naar, dan moet je het misschien maar niet doen.
2: Nee.
1: Wij kunnen natuurlijk niet voor iedereen garanderen dat dit natuurlijk een positieve uitwerking heeft. Dus als je mee wil doen, is het natuurlijk ook op eigen risico en eigen initiatief.
2: Ja.
1: Alleen wij faciliteren dit samen en het is hartstikke leuk om te doen.
2: Ja, oké, mooi. Er zijn nog geen vervelende dingen gebeurd, dus begrijp ik, bij jullie groepje?
1: Totaal niet.
2: Oké, gelukkig maar.
1: Hey, stel. In die 5 jaar dat we dit doen, is het dan nooit gebeurd dat iemand niet lekker werd of zo. Je hebt wel eens iemand die dan de zee in is geweest, die zegt, nou, ik vond het een beetje moeilijk om weer warm te worden.
2: Ja.
1: Alleen, dat kan gebeuren, want het is natuurlijk wel cold exposure. Je stelt je bloot aan de kou.
2: Ja, precies.
1: Dus dat kan je wel verwachten, soms.
2: Ja, dat is ook een beetje natuurlijk het doel, hè, om even lekker koud te worden en daarna weer op te warmen uiteraard. Hè. Maar goed, stel, onze luisteraars, die willen het ook een keer gaan proberen. Waar kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen ze bij jullie aansluiten? Wat moeten ze doen?
1: Bij elke zondag verzamelen we bij Beach Club O om 11 uur. Om bij de strand oprit. Daar zie je eigenlijk elke zondag een groepje mensen staan.
0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
2: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saoedi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn intussen opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nog wel 10 minuten vertraging tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar ook nog een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
4: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
3: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
5: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
3: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
14: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is de thuiswedstrijd. Presentatie Sjaak Verkade.
1: Goedenavond, dames en heren. U kunt weer luisteren vandaag naar een nieuwe uitzending van de thuiswedstrijd. Vandaag een bijzondere gast. Een gast die ik ook best wel aardig ken. Maar ook bij veel Noordwijkers heel goed bekend is. Theo Meeuwenhoort. Bekend, denk ik, bij veel Noordwijkers van het vissen. Van de kermis, van VVSJC. Maar we gaan het naast zijn hobby ook natuurlijk hebben over zijn jeugd. En zijn werk bij het revalidatiecentrum Basalt. Theo, welkom.
2: Welkom, Sjaak.
1: En Theo, nou, weet je, we beginnen het programma altijd even van... Waar ben je geboren? Waar kom je vandaan?
2: Ik ben geboren in de Heilige Geestweg 43 in Noordwijk.
1: Waar
2: de Noordwijkers van weten wel, het oude kermisterrein van vroeger. En daar had je een paar huisjes aan de linkerkant staan en daar woonde ik met mijn ouders en met mijn broer.
1: Was dat waar nu het gemeentehuis
2: zeg maar ongeveer is? Ja, waar nu het nieuwe raadhuis eigenlijk staat, het parkeerterrein eigenlijk van het raadhuis.
1: En je hebt een broer, zeg je, dus jullie waren met z'n viertjes. En hebben jullie daar nog lang gewoond?
2: Daar hebben we een hele tijd gewoond, ja. Totdat mijn vader en moeder eigenlijk het huis moesten verkopen, omdat het assortiment werd gesloopt voor het nieuwe gemeentehuis. En mijn vader was eigenlijk wel een leuk buurtje daar. We hebben altijd een hele leuke tijd gehad. Maar eigenlijk wilde mijn vader niet verhuizen, want ja, die wilde daar niet weg. Maar ja, op een gegeven moment moesten we natuurlijk allemaal weg. En eigenlijk dat hele reisje is eigenlijk allemaal vertrokken naar de Grashoek in Noordwijk. En mijn vader heeft het zo lang mogelijk vast kunnen houden. Want hij wilde eigenlijk proberen toch in te blijven. Maar ja, je weet het als de gemeente dat besloten hebt. Toen heeft mijn oudste broer er nog een hele tijd ingewoond met zijn vrouw. En dat heeft waarschijnlijk nog 4, 5 jaar geduurd voordat dat eigenlijk gesloopt werd.
1: Dus je hebt er eigenlijk je hele vroege jeugd daar gewoond.
2: Ja.
1: En als je daar gewoond hebt, dan mag ik gokken. Dan bij de nonnen of bij de Bronkerschool een school?
2: Ik heb op de Bronkerstraat op school gezeten, ja. En toen daar ben ik begonnen op de kleuterschool. En toen ben ik gegaan naar de Sint-Jeroenschool. Tegenover de apotheek waar nu vroeger ook het joingebouw was. Ja.
1: En dat was toen al een jongens- en meisjesschool?
2: Want in
1: mijn tijd was dat namelijk nog jongensschool.
2: Ja, het was nog een beetje gescheiden, maar toen was het al een jongens- en meisjesschool, ja.
1: En een leuke tijd gehad daar?
2: Fantastische tijd. Echt de leukste tijd van die ik op school heb meegemaakt.
1: Ja.
2: Vooral de laatste 2 jaren op school van de Jeroenschool, de 5e en 6e klas, heb ik echt genoten. Ik heb er heel veel leuke dingen gedaan.
1: Zoals?
2: Ik was nog altijd namelijk een beetje komiek en ik was altijd wel een beetje komisch. Dus ik werd ook gevraagd voor bepaalde rollen om te spelen op school. Ik heb poppenkast gespeeld voor de mensen van Sint-Jeroen, Willem van de Bergstichting, Sancta Maria. Ik heb toneel gespeeld in Royal. Ik was professor Barabas. Ik heb Songfestival gedaan. Ik gewonnen heb toen met een liedje van Mai Baker van Bodie M. Ik was dan Bobby Farrell. En dan met de meiden waar ik het al mee deed. Ja, echt een fantastische tijd.
1: Eigenlijk een heel creatief iemand, Theo.
2: Ja, heel creatief, ja. Maar dat vind ik ook leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. Ja. En na je roenschool dan voortgezet onderwijs.
2: Ja, toen ging ik naar de KTS in Voorhout. Nou, de eerste 2 jaar had ik het best nog naar mijn zin. Maar ik wist niet wat ik moest worden. Ik denk, wat moet ik nou worden dan? Nou ja, mijn broer was timmerman. Ik denk, nou zal ik ook maar een timmervak gaan kiezen. Maar achteraf was dat eigenlijk helemaal een verkeerde keus geweest. En eigenlijk die derde en dat vierde jaar had ik het niet meer naar mijn zin op school. Ik wilde eigenlijk... Ik spijbelde ook heel veel. Eigenlijk wilde ik er helemaal niet meer wezen. Vooral met mijn lange dagen op school. Vooral dat waren dan vaak de donderdag. Dan moest je 's morgens om half 9 op school wezen tot 's middags 4:30. Nou, en ik zal je vertellen, de laatste 2 uur van die donderdag ben ik nooit meer op school geweest. Ben ik altijd naar huis gegaan. Maar ja, daar kreeg je natuurlijk problemen mee. Diploma en dit en dat. Ja, eigenlijk ging het allemaal een beetje fout. En toen zei mijn vader, nadat de schoolperiode afgelopen was... Joh, kom er maar af en ga maar aan het werk.
1: Ga maar aan het werk, ja. En dat werk komen we straks nog wel op, hoe dat gegaan is. Maar we kennen jou, ik zei het in de intro ook al een beetje als Mr. SJC, durf ik bijna te zeggen. Al jong op de voetbal?
2: Ja, al jong op de voetbal. Bij de F's begonnen van SJC. Fantastische club. Nog steeds zit echt in mijn hart, die club. Ja, ik vind het gewoon een hele gezellige club. En ik kom er nog toch heel graag. En ja, ik doe natuurlijk wel. Ik heb heel veel gedaan voor SIC, hoor. Want ik ben competitieleider geweest van de D&D-klasse.
1: Trak wel even over. Hoe was Theo als voetballer?
2: Nou, ik was razendsnel.
1: Razendsnel.
2: Ik ben begonnen, ben een beetje in de F's en de E. Toen was ik eigenlijk nog niet zo ontdekt. Maar toen op een gegeven moment ben ik naar de D gegaan. En toen werd ik eigenlijk wel ontdekt, want ik stond links buiten. En ik was razendsnel. En in die periode van mijn jeugd, van, zeg maar van het jeugdvoetbal, heb ik me eigenlijk toch wel opgewerkt. Ik heb in de C1 gespeeld. Ik heb in de B1 gespeeld. Ik heb in de A1 gespeeld. Kampioen geworden. Fantastische tijd gehad met de... Het leukste jaar wat ik gehad was met SIC B1. De Mannschaft, noemden we dat.
1: Kan ik me nog wel wat van herinneren.
2: Ja, mooie voetballers geweest. Hele spannende strijd geweest met Rijsburgse Boys wie de kampioen zou worden. En op die dinsdagavond moest het dan gaan gebeuren, want hun bleven ons maar volgen. En ik weet nog heel goed, het was heel druk op veld 1 met SIC. Ik heb nog zulke wedstrijden, vergeet je nooit. En als je ziet, ik heb er soms nog wel eens kippenvel van, want het is echt, zulke wedstrijden vergeet je nooit meer. En we hadden gelijk gespeeld tegen Rijnsburg. En dat was eigenlijk ons enigste verliespunt. En hun ook eigenlijk het enigste verliespunt. Dus ja, die wedstrijd stond erop dat we die moesten winnen. En mijn ouders waren er, heel veel familie van de spelers zelf. En we wonnen die wedstrijd met 4-1. En dat vergeet ik nooit meer. Dat was echt fantastisch. En toen zouden we eigenlijk die week daarna zouden we kampioen kunnen worden. En toen hadden we het bijna nog verspeeld tegen de onderste, Alkmaar. Maar dat kan ik nog heel goed herinneren, dat we 5 minuten voor tijd, dat kon eigenlijk niet uitblijven. En maar scoorden we de 1-0 en toen zijn we kampioen geworden.
1: En jouw vrouw, Jans, is eigenlijk ook iemand met een SJC-bloed, kan ik wel zeggen. Hebben jullie elkaar daar ook leren ontmoeten of gewoon ergens in de kroeg?
2: Ik heb Jans leren ontmoeten, Sjaak. Dat is een prachtig verhaal. Janneke, de broer, was leider van ons elftal. Jaap Smit, jullie allemaal wel bekend. Ja. Eerste voetballer geweest in het eerste. En met Jos Verlaar. En Henkie Krauwel was onze trainer. Die was ook trainer van de A1. Zowel de B1 en als de A1 werden kampioen. En we hadden, ik weet nog heel goed dat we het feest hadden. Bij Oscar Alkemade in de Marcellestraat. In de bodderschuur van hun. Ja. En daar heb ik Jans leren kennen. En dat was eigenlijk wel een beetje liefde op het eerste gezicht.
1: Liefde op het eerste gezicht.
2: En toen was ik 16 jaar en nu word ik 62. En we zijn al 46 jaar bij elkaar. Dus wat wil je nog meer?
1: Dat is inderdaad een heel tijdje. Nou, jullie zijn uiteindelijk zijn jullie samen gewonnen. Waar zijn jullie oorspronkelijk gaan wonen?
2: We zijn ons eerste huisje wat we kregen was in de Piet Heijnstraat. Dat was boven de groentewinkel van de Zalm. Daar zijn we gaan wonen. Maar ja, dat was hebben we wel een tijdje gewoond. En, we moesten ook gebruik maken ook van de keuken samen, beneden, ook samen met de groentezaak. En ja, we hadden eigenlijk niet echt zoveel privacy. Er was een trap naar boven met een deur. Maar hun maakte ook gebruik van onze keuken en onze douche en onze dingen. Dus zijn we toen op een gegeven moment uitgegaan. En toen hebben we een flesje aangeboden gekregen in de Jozef de Veerstraat in Noordwijk. Heb ik een hele leuke tijd gehad, leuke buren gehad. En een mooie tijd gehad. En toen, daar is Robin ook geboren.
1: Je oudste zoon.
2: Mijn oudste zoon, ja. En toen op een gegeven moment, met een kind op een flat is natuurlijk niet alles. Dus we wilden eigenlijk wel naar een eensgezinswoning. En toen hebben we een woningruil gedaan. En toen ben ik verhuisd naar de Pieter Koermanstraat 37, waar ik nu nog steeds
1: woon. Ja, ik wou net zeggen, woon je daar, ja.
2: Ja, een hele leuke straat, leuke buren. Piet Hiep, jullie allemaal wel bekend. Ja. Buurman van me. Met zijn vrouw. Zijn vrouw helaas overleden. Maar nog steeds een hele goede buurman. Andere kant weinig contact mee, maar gewoon ook wel heel goede mensen. En daar is mijn tweede zoon geboren, Bart Meeuwenoord. En daar wonen we nog steeds met heel veel plezier.
1: Heel veel plezier. En dan, Theo, hebben we toch een beetje jouw jeugd doorgenomen. Ja. Hè? En dan gaan we straks, ik haal het toch aan, gaan we even over je werk praten. Ja. Want eigenlijk vind ik het ook wel bijzonder werk wat je doet. Maar we gaan eerst even een lekker stukje muziek draaien. Want je hebt niet voor niks de muziek uitgekozen voor vandaag. En het eerste nummer wat we gaan draaien is Tegen Beter Weten in Rob de Nijs.

0: Tegen Beter Weten In van Rob de Nijs. Theo, mooi nummer. Ik kende het helemaal niet voor Rob de Nijs.
1: Mooi nummer, hè?
0: Hoe kom je er maar bij?
1: Ja, van de jeugd. Dat is een beetje wat je vertelt over je jeugd. Mooie jeugd gehad.
0: Ja.
1: Ook
0: ja,
1: meegemaakt, ja. Maar wel een mooie jeugd gehad.
0: Het past heel goed inderdaad als afsluiter bij je jeugd. Ja. Hey, we hadden het net over jouw school. Je kwam van de KTS af. En toen zei je aan mij over Noord van Thee, ik kan beter
1: gaan
0: werken. Want dit wordt een gebedsonderhoud. Ja. Dan ben je gaan werken.
1: Ja. Nou, daar stond ik. In Haaswijk, in Oesgeest. Klote weer, regen, kou. Theo Meeuwenoord in de bouw. Nou. Ik vond het helemaal niks. Profielen stellen met Jan Deurman. Ik weet nog heel goed. Haaswijk ken je wel waarschijnlijk in Oesgeest. Nou jongens, ik denk, nee, dit is het toch niet, jongens. Toch nog wel een tijdje gedaan, maar ik kon het ook wel heel goed vinden met Brandje zelfs van de raad. Geen makkelijke baas. En ook met meneer de raad zelf, de directeur. Dus op een gegeven moment moest ik bij hem komen. Ik denk, nou, dat is afgelopen met mij en uit. Toen zei hij van, joh, Theo, zou je niet wat anders willen doen? Ik zeg, nou ja, luister, meneer de raad, ik zeg, dit is het niet over mij. In die kou, ik zeg. En toen was het eigenlijk zo bij Karel Verwij, misschien jullie wel bekend.
0: Ja, die ken ik wel, ja. Ook een goede timmerman.
1: Je had een hele goede timmerman. Ik denk bij mij, nou, daar ken ik misschien wel het vak, dat ik het leuker vind en dat ik het toch nog een beetje ga waarderen. Dus ik ging bij op die servicebus van de raad. Nou, daar ben ik overal geweest. Nou, dat vond ik best wel leuk. Maar als ze dan me een klusje gaf wat ik moest doen, ik kwam er niet uit. Ik had niet het talent van mijn broer wat mijn broer was. Mijn broer heeft zich op als timmerman is later ook uitvoerder geweest in de bouw tot en met zijn pensioen aan toe. Maar ik had het niet.
0: Jij had gewoon de kwaliteiten niet. Nee, Je had andere kwaliteiten.
1: En toen op een gegeven moment, wat was wel een mooi verhaal, ben ik bij de raad, moesten er een hoop mensen uit. Ja, toen vloog ik er eigenlijk ook mee uit. Maar ja, wat moest ik dan? Nou ja, op een gegeven moment zal ik dan toch wel in die bouw blijven. En toen kwam ik bij het bouwbedrijf van Berend van der Wiel te werken. Nou, daar heb ik wel wat meegemaakt, want Berend van der Wiel was niet het makkelijkste persoon. Hij had dan ook nog een broer, volgens mij Gijs was zijn vader. En dan nog iets van dat Kees, geloof ik, dat die andere jongen heette. Dat was dan die broer van Berend. Maar ik moest met Berend mee naar een project in Nieuwveen. En jullie weten waar dat is in Nieuwveen.
0: Nou, dat is niet dichtbij. We hebben er ooit met zaterdag 5 gevoetbald. Maar
1: juist.
0: Een heel
1: dus, ja, nou ja, luister eens even naar. En we komen daar, 's morgens komen we daar aan. En waarschijnlijk had hij ook geen goede bui gehad. En ik was nogal ik ben nog best wel een emotioneel mannetje. Dus op een gegeven moment moesten we daaruit. En die wagen moest achteruit geparkeerd worden. En hij vroeg aan mij of ik dan goed wou kijken of het allemaal goed ging. En, maar ja, volgens mij ging het ook allemaal goed. Maar hij ging verschrikkelijk uit zijn bol. Hij een beetje schelden en tieren. En daar kon Theo Meeuwenoord niet tegen. Ik denk, ja, huilend daar weg. Nou, ik was 16 jaar volgens mij, 16 of 17 jaar. Huilend weg. Ik denk, maar hoe kom ik nou thuis? Nou, ik zal je geloven of niet. Ik ben gaan lopen.
0: Joh, helemaal vanuit Nieuwveen.
1: Ik ben gaan lopen vanuit Nieuwveen. Nou ja, luister eens op een gegeven moment. Ja, dat is natuurlijk een heel stukje.
0: Hoe lang doe je erover, man?
1: Nou, ik weet niet hoe lang ik erover heb gedaan. Ik weet alleen dat mijn schoenen waren versleten en dat ik een paar blaren onder mijn benen had van hier tot Tokio. En op een gegeven moment kwam ik bij Lissan en zag ik een boer met een tractor. En toen heb ik gevraagd of die boer wilde stoppen. Die heeft me eentje meegenomen met zijn boerenkar. En die zegt, joh, wat is er aan de hand? Maar ja, ik was helemaal een beetje emotioneel, helemaal over de rode. Totdat ik op de Goweg kwam in Noordwijk. En dan kwam mijn schoonvader tegen, Jan Smit. En ik had natuurlijk al verkering met Jan.

0: Die kwam thuis bij Jans en toen zegt mijn schoonvader, joh, ik heb Theo zien lopen bij de Gooweg. Ja, zegt Jans, dat kan niet, die is aan het werk in Nieuwveen. Nee, hij zegt, ik weet het bijna wel zeker dat het hem was. Nou ja, toen kwam ik bij mijn ouders thuis, nou ja, helemaal over de rode, mijn voeten helemaal kapot van het lopen natuurlijk.
1: Jo.
0: Nou ja, van de wiel nog bij mij wezen praten, maar ik denk, nee, dit... Ik zeg, ik kap ermee. Maar ja, toen kwam ik natuurlijk thuis te lopen. Ja, ik denk, wat moet je dan gaan doen? Toen ben ik begonnen. Ik denk, ik ga een hele andere richting op. Toen ben ik, was in de winterperiode, toen ben ik bij Van Densen gaan werken in Noordwijk-Rout. En toen kwam ik, wat mijn vader vroeger ook gedaan had, kwam ik in de graafploegen. Je weet wel, kabels leggen. Ja, ja. Nou, dat was ook wat. Daar heb ik ook wel wat meegemaakt. Nou ja, op een gegeven moment heb ik me daar een beetje opgevoerd. Dat ik op een gegeven moment kwam ik in een tentje te zitten van de PTT, wat jullie misschien wel kennen. Ja. En dan had ik me eigenlijk al een beetje opgewerkt. Ik ging uit die graafploeg vandaan en ik moest gaan kabel lassen. Samen met iemand in zo'n tentje. Heb ik nog een tijd gedaan, ook met Rob Smit, een oude vriend van me van vroeger. Helaas overleden. En ja, dat is toen ook zo gegaan. Maar ja, dat was natuurlijk alleen de winterperiode. Ja. Wat moest ik in die zomerperiode? En toen ben ik op het land begonnen, ja, ook, in de bloemen. Ja,
1: dat is denk ik ook niks voor jou. Uiteindelijk, want ik ga toch even een stapje maken. Ben je toch een beetje in de sociale sector terechtgekomen. Niet gelijk waar je nu werkt, maar dat is ook wel een mooi verhaal.
0: Ja, ik werkte op het land. En daar, zal je eerlijk vertellen, mijn voetbalcarrière was best wel leuk. En ik was 21 jaar. En ik werkte mijn eigen echt de blubben daar, altijd voor die bolleboeren. Ik werd op het dubbeltje werd ik uitbetaald. Maar wat was het nou? Ik ging altijd mee. Ik wilde hard werken, dat had ik geleerd van mijn vader. Die was altijd van de aanpakker geweest. Dus en dat. En dus maar wat gebeurde daar? Ik kreeg hernia. Ik verteelde me aan een bollenmand met bollen, met optillen. En toen kreeg ik last van mijn rug. En toen bleek het dat ik bijna een half jaar gelopen te hebben. En de dokter maar voorbleef houden dat ik ischias had, bleef ik dat ik een hernia had. Ik heb echt heel veel pijn gehad. En op een gegeven moment, ik weet nog heel goed dat er een weekendarts bij mij kwam. En die zei tegen mij, hoe lang loop je hiermee? Ik zeg, nou ja, bijna een half jaar. En Janneke zei toen van, joh, eigenlijk is hij heeft zo verschrikkelijk veel pijn. En toen ben ik, vrijdags ben ik naar het ziekenhuis gestuurd. En maandag lag ik al onder het mes. Toen ben ik geopereerd. Ja, en eigenlijk van die rug af tot de leeftijd dat ik nu ben, ja, heb ik daar wel heel veel last van. Het is nooit weg geweest.
1: Dus dan moest je eigenlijk toch wel lichter werk gaan zoeken.
0: Lichter werk gaan zoeken, ja.
1: En waar ben je toen in eerste instantie gedaan?
0: Toen uit die bollenwereld vandaan heb ik een aantal jaren nog gewerkt. Toen kwamen mijn oom, twee ooms, die werkten allebei op de BAVO in Noordwijk-Rout. Psychiatrisch ziekenhuis. En daar kwam een baantje vrij. En ik denk, nou, als ik daar terecht zou komen. Dat is een goede instelling.
1: Dat is een mooie insteek te hebben. We gaan hou die vooral vast. Ja. Want we gaan even naar het volgende nummer toe. Wat jij hebt aangevraagd. Dat vind ik ook zelf een heel mooi nummer. Kleine jongen van André Hazes.

0: kleine jongen, aangevraagd door onze gast van vandaag, Theo Meeuwenhoort. Theo, we stopten voor de muziek bij de mooie stap naar de BAVO. Ja. Je ging wat anders doen. Je ging, nou, je kwam er op een speciale manier ook terecht. Via je oom, zei je.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik wist niet wat me overkwam. Wat een keunwerk, wat leuk.
0: Wat ging je doen?
1: Transportdienst, schoonmaakwerk. Op een schoonmaakdienst, maar ik was zo gewend om keihard te werken. Maar toen kwam ik daar, ik denk, dat ging allemaal in een rustig tempo. En ik weet nog goed, ik moest dingen, bepaalde dingen gaan doen. En dan moest ik gaan schaften onder de middag. Had je natuurlijk altijd een schaftpauze. En dan kwam ik met zweet erop, kwam ik daar in die schaftkrokaal. En dan zaten die gasten lekker aan een bakkie en een kaartje te leggen. En toen kwamen ze binnen en dan zei ze, jeetje man, wat heb je allemaal gedaan? En dan zei ik ben klaar. Ik heb alles al gedaan wat ik eigenlijk de hele dag over moest doen. Dus ik moest daar verschrikkelijk aan wennen. En ja, Sjaak, daar ben je heel gauw. Ben je daar ook gewend dan? Maar wel een hele mooie tijd gehad. Maar wat gebeurde er? Mooie tijd. Krijg ik verdomme weer hernia. Met dat sjouwen. Dus de tweede keer die rugoperatie. Ja, en luister eens, heb ik nog geprobeerd om dat werk te doen. Maar het ging niet meer. Maar ja, zo'n instelling is natuurlijk groot. We hadden wel de 1000 patiënten. En hoeveel mensen die werkten. Die daar van de BAVO, ook de middenstand, daar ook heel veel profijt van hadden.
0: Ja, dat was natuurlijk.
1: En toen, ze moesten natuurlijk wat anders. Dus ik bij mijn eigen. Toen kwam er een baan vrij bij de portiers van de BAVO. Maar ja, ik portier natuurlijk. En ik weet nog, was een hele strenge hoofdportier, Martin Koster. En ik kwam daar, ik moest me daar melden. Maar hij had eigenlijk al zo het gevoel van, joh, die gozer die komt uit die schoonmaak en die transportdienstbrand, zal die dat wel kennen?
0: Zal er wel gaan.
1: Nou, en ik weet nog heel goed, ik moest er natuurlijk dan gaan werken. Leuke collega's, voelde meteen helemaal thuis. Leuk, echt gezellig. En ik denk, nou, ik ga het oppakken. Het was ook van telefoontjes opnemen, contact met patiënten.
0: En dat past heel wel, ja.
1: Dat was wel wat iets voor mij. Totdat ik op een gegeven moment, nadat ik daar twee maandjes gewerkt had, moest ik bij de hoofdportier komen. Nou, dat was op dat hele mooie hoofdgebouw van de BAVO. Op zo'n speciale kamer moest ik komen. Dus ik aankloppen. En toen kwam ik bij de hoofdportier, de heer Koster. En nou ja, dan zo'n mooi compliment krijgen, kun je eigenlijk nooit meer krijgen. Toen zegt hij, je doet het fantastisch. Je mag niet meer weg. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat daar hebt.
0: Ja.
1: Daar heb ik totaal 12,5 jaar gewerkt. Met heel veel plezier. En heel veel meegemaakt. Want de leuke dingen, maar ook rotte dingen.
0: Ja, dat zal best wel.
1: Dat geloof jij best wel, dat heb ik ook wel gezien. Maar wel een hele leuke tijd. Ik werkte daar ook 24 uursdiensten. Dus ik werkte de ochtenddienst, ik werkte de middagdienst en ik werkte de nachtdienst. En dan werkte ik in de nacht altijd met een centrumdienst, een hoofdendienst. Ja, en dat, ik heb hele mooie tijd gehad. Mijn ouders kwamen daar af en toe op bezoek als ik dienst had. En mijn kinderen kwamen daar op bezoek. Ik had hele goede contacten met de patiënten. En ik vond het altijd nooit erg als de patiënten s'nachts kwamen even ouwe hoeren en een praatje maken. Maar ja, echt een leuke tijd.
0: En het past ook heel goed bij jou. En tenminste, zoals ik jou ken. En op een gegeven ogenblik, jij hebt natuurlijk de drukke tijd meegemaakt bij de BAVO, zeg maar.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment werd dat natuurlijk minder.
1: Ja, die BAVO ging een beetje afbouwen. Want wat was het nou? Er waren veel psychiatrische ziekenhuizen op één. Je had natuurlijk vroeger de Sancta Maria was echt voor de nonnen. En je had de BAVO, dat was eigenlijk voor de broeders. En op een gegeven moment werd dat wel een beetje door elkaar gegooid. Maar wat hadden wij nou als BAVO zijnde? Wij hadden heel veel patiënten uit de richting van Rotterdam en Capelle. En dat op een gegeven moment, omdat er te veel waren, en dat ging ook afbouwen, de BAVO werd overgenomen door de Rijngeestgroep. En de Rijngeestgroep was eigenlijk een soort met onderdeel van de Sancta Maria. Nou, op een gegeven moment gingen er steeds meer afdelingen die gingen verhuizen, want we zouden naar Capelle verhuizen. Nou, Sjaak, er waren drie managers, die wilden ze maar heel graag hebben. En dan zou ik dan huismeester worden, assortiment. Nou, ik ben een paar keer meegeweest met die gasten op drie locaties in dat Rotterdamse. Nou, ten eerste, ik hou niet zo erg van Rotterdam. Mevrouw wel natuurlijk, maar ik niet. Ik ben meer Ajax-supporter. Maar, weet het, ik vond het, het reizen was heel lang. En ik heb gevraagd op een gegeven moment, wat ging dat dan voor mij inhouden als ik daarvoor zou kiezen? Nou, dat zou inhouden dat ik maar eens van een jaar reiskostenvergoeding zou krijgen. Of ik kon gaan verhuizen naar richting Rotterdam.
0: En dat maar was ja,
1: zij krijgen ons niet van Noordek af. Ook mijn kinderen niet en ook Jans niet.
0: Dus nou ja, en toen moest je op een gegeven moment toch weer wat anders.
1: Ja, toen ben ik, omdat ik natuurlijk daar contact had, had je ook een afdeling van beschut wonen. En de Hafakker. En toen vroegen ze aan mij. Ik maakte een makkelijke praatje, dus ook met zo'n directeur van dat andere. En toen zei hij van, ja Theo, je moet weg, hè? Ik moet weg, maar ik heb helemaal geen zin om naar de kapelle te gaan. En toen zei ze van, zou je niet bij ons willen komen werken als begeleider op een groep mensen met verstandig handicap? Nou ja, dat zag ik, ja, eerste instantie moest ik daar natuurlijk over nadenken. Maar ja, ik denk bij mij, ja, hun hadden mij natuurlijk gezien hoe ik dan met die patiënten omging.
0: Ja,
1: en ja, die dachten dat gaat hij wel redden. Nou, ik heb een verschrikkelijke rottijd gehad.
0: Dan gaan we weer even naar het volgende nummer wat je hebt aangevraagd. En ik zie Pieter alweer helemaal start klaar zitten. Van Kajak, Ruthless Queen.
1: Prachtig nummer.

0: Headless Queen, een fantastisch nummer van Kajak. Aangevraagd door onze gast van vandaag, Theo Meijer. Theo, ja, geweldig nummer.
1: Mooi nummer. Ik hoorde het op mijn werk. En toen was ik er eigenlijk meteen. Ik had het wel eens meer gehoord, maar ik wist niet wie het zong. En toen zei iemand, joh, dat is Kajak. Dat is een band uit Leiden. Ja, dat nummer. Ja, nou, ze weten het ook thuis. Ik dacht, het is een nummer die ze ook mogen draaien op een begrafenis, heb ik al gezegd. Dus okay. Nou, geen nagaan, geen nagaan.
0: Ja, het is een heel mooi nummer. We waren voor de muziek gebleven bij BAVO. Hè. Je werd gevraagd als begeleider, omdat het je wel zou liggen, omdat je klant. Makkelijk omging met de mensen die daar woonden. Uiteindelijk is dat niet het succes geworden wat je hoopte.
1: Nee, ik zou een begeleidende taak krijgen. Dus niet een verzorgende taak, maar een begeleidende taak. En dat zag ik helemaal zitten. Het is helemaal niet uitgekomen zoals ze mij het hadden voorspeld. Of tenminste hadden verteld wat het zou worden. Ik kwam daar terecht met 9 mensen die zwaar verzorgend waren. Die epilepsie hadden. Die wonden verzorgen. Ik heb insuline gespoten. Ik heb dingen. Totdat op een gegeven moment die mensen waar ik mee werkte op de BAVO als portier. Die hoofdendiensten zeiden, Theo, wat ben jij aan het doen? Want jij bent dingen aan het doen waar je helemaal niet van geleerd hebt. Nou, en Sjaak, om kort te zijn. We hebben met 3 nieuwe mensen daar gewerkt. En ik heb daar een flinke burn-out gehad. Daar ben ik bijna een jaar ben ik eruit geweest. Want ik kon het gewoon niet trekken. Nee, ik was gewoon goed voor die mensen. Maar ik kon niet dat werk. Niet.
0: Nee.
1: En toen heb ik moeten strijden samen met mijn vrouw en Jans en zelf met mijn schoonzuster Tineke, Jans de zus, om het voor elkaar te krijgen dat ik eigenlijk helemaal voorgelogen ben zoals ik het werk zou moeten doen. Want op een gegeven moment werd er ook gezegd dat het aan mij lag, maar dat lag helemaal niet aan.
0: Eigenlijk kreeg je werk wat helemaal niet bij je paste.
1: Nee.
0: En,
1: waar ik ook helemaal niet voor geleerd had.
0: Nee, precies, precies.
1: Nou ja, en toen moest er natuurlijk wat anders komen. Nou ja, toen kreeg ik op een gegeven moment, moest ik zelfs het onderzoek krijgen. Wat lag nou het beste bij Theo Meijer? Wat was nou het mooiste wat hij kon doen? Nou, en dat bleef dus met mensen werken. Ik moest onder de mensen werken. Gezelligheid maken met elkaar en dit en dat. Nou ja, toen op een gegeven moment, na heel lang tobben en dingen, klote periode thuis met die burn-out. Ja, wat anders gaan zoeken. Dan kreeg ik een begeleider mee en die zei op een gegeven moment, ja Theo, wat zou je dan willen? Ik zeg, nou eigenlijk zou ik terug willen in mijn eigen vak. Dat portier. Of en portier, dat vind ik leuk. En, maar ja, dat was natuurlijk niet voor het oprapen. Nou, en dan heb je toch weer het geluk mee dat er iets komt. En dat was Basalt in Leiden, wat toen nog het Rijnlands Revalidatiecentrum was. En daar moest ik op gesprek, want daar vroegen ze een portier. Maar dat was dan een portier. En dan zou ook horecawerk mee wezen. Dus ik denk, dat gaan we proberen. En ik ben daar gekomen en ik had, toen ik de eerste keer daar op bezoek kwam, ik weet nog heel goed met de receptioniste die daar zat. Toen ik daar binnen kwam, had ik meteen, hey, dit is het. Hier voelde ik, het is een goed bedrijf. Gezellig, werd heel hartelijk ontvangen. En toen moest ik die intake natuurlijk gaan doen. Of tenminste dat gesprek met degene die dan mij aan moest nemen. En laat dat nou ook een hele bekende zijn. Waar ik eigenlijk helemaal niet wist.
0: Soms valt een kwartje goed, hè?
1: Ja, was Theo Hogevorst. Jullie waren bekend, ook oude duivenmelker in Noordwijk. Ja, die kon mij ook natuurlijk van SEC, vroeger ook bij SEC geweest. En Jezus, meeuwen, dit en dat. Nou, ik om kort te maken, ik mocht gaan proberen. En ik heb verteld wat me allemaal overkomen was, dat ik uit die burn-out vandaan kwam. En toen zei ze wel tegen mij, ja, maar het is portierswerk. Dus afsluiten, dingen, kopieerwerk, afsluiten van gebouwen. Maar het is s'avonds is het ook de horeca. En dan stond ik achter de bar. Nou, Sjaak, ik zal je eerlijk vertellen. Dat is natuurlijk het mooiste wat je kan overkomen. Ik ben daar gaan werken en ik zou eerst een half jaar contract krijgen. En na 3 maanden werd ik geroepen door Jan van Beelen en Theo Hogevorst, de bazen dan. En die zei, jij mag nooit meer weg. Ja, fantastisch, je doet het fantastisch. En dan kom je eigenlijk uit zo'n klote periode. En dan denk je, ja, is het allemaal op zijn plaats gekomen? En dan werk ik nu alweer bijna 23 jaar.
0: Ja, het gekke is, Theo, ik heb natuurlijk pas geleden ook bij jullie rondgelopen. En dan zie ik dan zie ik wat jij net al schetst, het sociale, maar ook het, mensen die kunnen daar ook intern, zitten daar ook intern.
1: 42 bedden.
0: En dan zie ik, en dat hoor ik ook van andere mensen die daar zitten, dat jij door jouw persoonlijkheid ook, ja, gewoon voor iedereen een opbeuren van je zit nu ook alweer te glimlachen. Dat kunnen de mensen dan thuis niet zien.
1: Ja.
0: Maar jij maakt de mensen ook aan het glimlachen. En soms, ondanks best wel de flinke problemen die ze hebben.
1: Ja, want ik zal je eerlijk vertellen, Sjaak. Jij hebt ook wel wat een en ander meegemaakt. We hebben natuurlijk allemaal wel wat meegemaakt in ons leven. Maar luister eens jongens, ik heb daar wel gezien dat je gezondheid wel heel erg belangrijk is. Want ik zeg het ook vaak, mijn vriendenkring is groot. Ik zeg maar echt, en soms hoor je wel eens mensen klagen. Maar wat ik daar al in 22 jaar heb gezien, dat is echt indrukwekkend. Maar in het begin had ik er heel veel moeite mee. Omdat mensen ook zijn, die zien dat je sortiment een sociaal iemand bent. En die willen dan verhalen gaan vertellen. En ik had altijd dat luisterend oor. Want dat hoorde eigenlijk ook wel een beetje bij je werk. Je moet wat uitstralen achter zo'n bar. Maar mensen moeten ook wel eens wat kwijt. En als je dan die gesprekken ook hoorde, dacht ik, jongens, ik wil het allemaal niet weten. En dan had ik het ook best moeilijk. In beginjaren dat ik thuis kom, dat ik dacht van, joh, wat een narigheid. En je hoeft er niet oud voor te wezen. Want ik heb jonge mensen met hersenbloeding, ik heb oude mensen, ik heb mensen met benen eraf. Nou ja, je hebt het zelf al gezien. Maar dan is toch mijn kracht, en dat heb ik, gelukkig krijg ik dat ook vaak, heel vaak te horen. Dat ook, een voorbeeld was, ik ben 3 weken op vakantie geweest. Ik kom verleden week dinsdag terug. En dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen. Dat ze dan zeggen, we zijn blij dat je weer terug bent, Theo. Nou, dat is... Dat is het mooiste compliment wat je kunt krijgen.
0: Ja, ik vind dat een heel mooi compliment. Maar ik vind het ook een heel mooi moment om toe te gaan naar het ene laatste nummer wat je hebt aangevraagd. Ja, en dat, dat zal niemand verbazen. Als ze me missen, dan ben ik...
1: Vissen!
0: Juist, van Nico Haak.

0: jongens, ik heb beet.
1: Nico Haak, hoorde u met Als ze me missen, dan ben ik vissen. Een van de grote hobby's van Theo. En ja, Theo, we zitten al even te kijken naar de tijd. En dan moeten we het over het vissen hebben. Maar je hebt natuurlijk nog een andere grote hobby. Bij het begin van de uitzending begon je al vol enthousiasme te vertellen over SJC. Wat je daar allemaal niet hebt gedaan en nog doet. Maar ja, wat betekent SJC voor je?
2: Heel veel.
1: Vind ik echt wel.
2: Van vroeger af al. Maar het is er ook met de paplepel ingegoten. Ik was natuurlijk getrouwd met Janneke Smit. Nou ja, de vader was natuurlijk ook een echte SJC'er. Ik weet nog wel goed dat ik ook daar kwam. Van, joh, Jan zegt, ik heb verkeering met Theo Meeuwenhoort. Oh, zegt hij. Oh, die SJC'er.
1: Dat was meteen goed.
2: Dus ik was meteen in goede aarde daar ook. Maar gewoon hele mooie tijd meegemaakt. Ook met de jeugd, met het voetbal.
1: Ja, je kinderen hebben zeker ook allebei gevoel.
2: Ja, en dat waren toch wel... Ben ik nog steeds trots op, hoor. Ik had twee talentjes in huis, Jaak, dacht ik. Dat denken alle ouders, dat je twee talentjes in huis hebt. Maar ze hebben allebei in het lijst zelf al gevoetbald. Robin, ook zijn kwaliteiten van het voetballen. En Bart natuurlijk als keeper zijnde. Maar ja, ze hebben het toch achteraf niet allebei gehaald. Robin heb er heel nog dicht tegen al gezeten. En Bart was eigenlijk, ja, Bart is net als mij, leven de lol. En die zag het andere leven wat meer leuker zitten. Van, joh, lekker met die gasten stappen.
1: Gewoon
2: en dit
1: belangrijk, het
2: maar wel
1: het
2: heel
1: sociale,
2: veel mooie ja, tijd meegemaakt. Kampioenen maar, geweest. Het mooiste jaar wat ik ook meegemaakt is met Bart kampioen, met Robin kampioen. En het mooiste tijd, dat weet je zelf wel, toen we waren. Ja, SJC zaterdag 1. Daar leefde ik helemaal voor. Dat weet jij, ik schreef de stukjes, verslagen schreef ik. Ik leefde helemaal mee. Al vanaf woensdag was ik bloednerveus. En dan dacht ik, maar als we die wedstrijd maar winnen. Nou, je weet hoe het afgelopen is. We hebben een prachtig kampioenschap gedaan. Ik heb nog een mooi verhaaltje verteld in de kantine. Waar ik zelfs nog heel emotioneel was. Ja. En dat betekent dus ook dat ik die binding heb met die club.
1: Maar je hebt natuurlijk ook, je hebt je zijn kinderen gevolgd. Maar je hebt ook heel veel kaderdingen gedaan bij SJC. Ja. Het is niet zo dat je... Alleen maar, en nu nog, ik bedoel, wedstrijd, je vertelde het in het begin al even wedstrijd leiden. Toen heb ik je een beetje afgekapt, want ja, ik denk, moeten we het ook nog over de echte Theo ermee horen.
2: We kunnen wel een uur praten nog, ja.
1: Ja, precies, maar, want ja, je hebt inderdaad dat soort dingen ook allemaal gedaan, wedstrijd leiden. En dat is op zich weer geen makkelijke taak, want dan krijg je een heleboel lastige mensen.
2: Ik heb dat samen met Jans gedaan. Prachtige tijden gehad met die gasten. Ook dat elftal wat ik gehad heb, wat eigenlijk in SJC-ogen het elftal zou worden. Wat eigenlijk toen tot en met de B1 bij elkaar bleef, bijna tot de A1 zelfs aan toe. Van joh, dat zou die generatie van SJC worden. Was echt een topteam. Meerdere kampioenschappen meegemaakt met die gasten. Goede tegenstand, beker ver gekomen. Ja, en dan slaat op een gegeven moment slaat die klat erin. Ik mag het niet zeggen, het is bij de A is het fout gelopen. En ik ga daar niet verder mee in de discussies. Maar het is gewoon heel erg jammer. Omdat dat echt een lichting was. Ja, die echt wat in de pap te brokkelen had. En ook de lichting van de oude zaterdag heen. Sjaak, daar hebben we ook veel meer mee kunnen doen. Om het toekomstige eerste te halen.
1: Maar Theo, uiteindelijk ben je nog wel heel erg betrokken bij SJC. Want je zit nu toch eigenlijk dit jaar weer vaker langs de lijn als verslaggever. Wat vind je daar leuk aan?
2: Fantastisch. Dan ken ik mijn verhaal in kwijt. Ik heb afgelopen weekend heb ik Jos Watergraas meer gedaan. Jij hebt mij daarna nog geappt van hoe het was. Eerste helft was het natuurlijk fantastisch. En tweede helft laat die mail toch weer zijn emotie zien. Want ja, dat clubpie, daar ben ik gek op. En dan wil ik eigenlijk dat die gelijkmaker gaat vallen. En die ging ook bijna vallen. Maar ja, dat is de mail. En die ga je niet veranderen ook. Zo ben ik nou eenmaal. Ik leef er ook helemaal mee. En als ik die wedstrijd ook verslagen heb... Soms was ik helemaal kapot aan het eind. Ook van de emoties en van het praten en het vertellen over die voetbal.
1: Jij bent er helemaal op een top mee bezig. Ja. Eigenlijk vind je dan ook misschien een beetje de rust in het vissen?
2: Ja.
1: Of ben je in het vissen ook zo druk?
2: Nee, dat zegt iedereen. Mail, mail, mail. Jij als persoon, druk persoon, altijd vrolijk, altijd nooit chagrijnig. En hoe heet het? En dan toch... Die rust kunnen vinden aan die waterkant. Ik vind het heerlijk, Sjaak. En dat maakt me niet uit of ik nou met een groepje ben. We hebben een hele leuke vereniging, de Vrije Visser. Met 10, 11 jongens waar we vaak mee op stap. Weekenden, visweekenden doen. De vijvervisserij. Maar ik ga ook heel graag op mijn eigen. En dan zit ik lekker aan de waterkant. En dan kan ik alles vergeten. En dan alleen maar dat concentreren op dat dobbertje of dat toppie. Nou, ik rook helemaal niet veel, maar dan rook ik af en toe nog wel eens een sigaretje erbij. En dat vind ik heerlijk. En dan kijk ik echt naar uit. Vroeger was het helemaal erg. Maar nu is het wel wat minder geworden, omdat je natuurlijk ook een gezinnetje kreeg. Dus ja. Je moet natuurlijk ook je denken aan je gezin. Je kan niet altijd aan de waterkant gaan zitten. Maar Jans is ook heel makkelijk daarin. Van joh, nu de jongens ook uit huis zijn. Als je wil vissen, ga lekker vissen, man. We laten ons allebei in onze eigen waarden. En we doen wat we zelf allemaal graag willen. En dus denk ik dat ook dat de kracht is van een huwelijk of wat soort moment.
0: Ja.
2: Laat elkaar een beetje vrij. En dat... Ik heb een fantastische vrouw en ik heb fantastische kinderen. Dus wat wil je nog meer?
1: Nou, Theo, ik vind het eigenlijk een fantastisch mooie afsluiting van dit programma. Allereerst wil ik je vriendelijk bedanken dat jij mijn gast wilde zijn.
2: Ja.
1: En als verrassing heb ik een nummer voor je uitgezocht. Hand in hand voor kameraden. Voor
2: nee, dat moet het niet wezen. Nee. Ik denk dat het SJC wordt.
1: Ik denk dat iedereen de tijd wel kan rijden. Het SJC-lied in de versie van Alex. Waar volgens mij, als ik het goed heb, jouw eigen zoon nog op de achtergrond staat mee te zingen. Dus SJC-lied.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
8: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
7: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
10: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
11: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
15: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
16: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd, geen marketingteam of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag, met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io.
17: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
18: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
17: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
18: Topvoorzetramen.nl.
19: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
20: De omroep van de Bollenstreek.
21: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: slechts een motief van 4 tonen had Beethoven nodig om van zijn 5e symfonie een van de bekendste muziekstukken ter wereld te maken. Ja, het motief tan tan tan ta. Dat is waarschijnlijk het beroemdste motief uit de hele muziekgeschiedenis. Tja, en met de 5e symfonie van Ludwig van Beethoven open ik dan het uurtje andere muziek op Bo. Elk zondagavond van 8 tot 9 kunt u genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig buiten te ontspannen en lekker bij weg te dromen. Ja, als u wilt, dan kunt u op woensdagavond tussen 9 en 10 dit programma nog een keer beluisteren. Kortom, welkom bij
1: Bolero. De mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

die met zijn betoverende stem zelfs de natuur wist te ontroeren. Ja, als Ofreo treurt om zijn gestorven geliefde, Eurydice, ja, dan besluit de liefdesgod Amore dat de zanger haar uit de onderwereld mag terughalen. Maar Amore stelt echter één voorwaarde. Orfeo die mag Eurydice niet aankijken totdat ze in de bovenwereld zijn teruggekeerd. Ja. Ja, de opera die werd voor het eerst opgevoerd in Wenen op 5 oktober 1762. Orfeo et Eurydice. Ja, dat was een opera die niet de complexe muziek en plot van een traditionele opera bevatte, maar juist gebruik maakte van een simpelere opzet. Deze opera wordt vandaag de dag nog steeds gezien als een van Glücks bekendste werken. En in ieder geval een van de invloedrijkste Duitse opera's ooit.

Le nozze di Figaro. Ja, Mozart geeft deze opera, De bruiloft van Figaro, tussen midden oktober 1785 en april 1786. Hij baseerde het verhaal op een blijspel van Pierre Beaumarchais. En dat terwijl dit toneelstuk eigenlijk verboden was in Wenen, vanwege de onbeschaamdheid en de bedreiging die het vormde voor de gevestigde orde. Maar voor Mozarts opera werden echter de politieke aspecten uit het toneelstuk weggelaten.

Sjostakovitsj componeerde dit stuk, zijn pianoconcert nummer 2... ter nagedachtenis aan zijn goede vriend en muzikoloog Ivan Sorotinsky, die op 11 februari 1944 werd vermoord in een concentratiekamp. Maar tegelijkertijd, ja, zo wordt vermoed, was het schrijven van dit stuk voor Sjostakovitsj, ja, de manier om uiting te geven aan zijn gevoelens over de nazi-wreedheden in het algemeen.

Wilt u zelf ook uw favoriete klassieke muziek aanvragen? Ja, dat kan. Stuur ervoor even een mailtje naar peter.gasseling@bollestreekomroep.nl.

Johannes Brahms was zeer kritisch naar zichzelf. En hij vernietigde veel composities waar hij achteraf toch niet helemaal tevreden over was. Ja, hij duurde dan nog lang voordat Brahms zichzelf in staat vond een symfonie te schrijven. En hij deed er meer dan 15 jaar over. En toen zijn eerste symfonie dan eindelijk werd gepubliceerd, was Brahms al 43 jaar oud en al een beroemd componist. Ja, ook stond in die tijd de symfonie zelf onder discussie. Vertegenwoordigers van de nieuwe Duitse school, zoals onder andere Franz Liszt en Richard Wagner, ja, die hadden de symfonie doodverklaard en juist het symfonisch gedicht in het leven geroepen. Toch schreef Brahms zijn symfonie. En het werk, ja, dat werd heel positief ontvangen.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
6: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
7: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
5: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
10: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
11: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
6: Slaap je goed, dan leef je beter.
7: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
16: Valdorpelshop.nl.
17: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
16: Valdorpelshop.nl.
18: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekenlaan 67, Sassenheim.

have you got? At the end of the day, what do you got?

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
8: Slaap je goed, dan leef je beter.
9: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
10: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
11: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
7: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbeekelaan 67, Sassenheim.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Het jaar Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Dit Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
12: Let's talk about people a minute. Well, how do you

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden.